0: in de app, via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 2 uur. Jennifer Okkeloe met het NOS Journaal. De drones die vorig jaar gezien werden boven vliegbasis Volkel in Eindhoven kwamen waarschijnlijk van Russische schepen. Dat melden onderzoekers van een Britse denktank. Ze stellen dat de drones opstegen vanaf de Russische schaduwvloot die voor de Nederlandse kust lag. De onderzoekers bekeken 144 meldingen uit 13 Europese landen vanaf augustus 2024. En vliegbasis Volkel zou sindsdien 3 keer doelwit zijn geweest. Volgens de denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. Het dodental na de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 2600. Waarschijnlijk loopt het aantal nog verder op. Er zijn ruim 12.000 gewonden en tienduizenden mensen worden nog vermist. De 2 zware aardbevingen van vorige week donderdag hebben in het noorden van Venezuela veel verwoest. Reddingswerkers zoeken nog altijd naar slachtoffers onder het puin. In het Verenigd Koninkrijk is een zeldzame druk van de Amerikaanse onafhankelijkheidsverklaring gevonden. Het document uit 1776 zat verstopt tussen oude papieren van een Amerikaans schip. Het werd ontdekt door een vrijwilliger. In het document verklaarden de Amerikaanse kolonies dat ze niet langer onder Brits gezag wilden staan. En daarmee werd de VS precies 250 jaar geleden onafhankelijk. De NAVO-landen gaan hun toewijding aan het bondgenootschap en de steun aan Oekraïne opnieuw vastleggen. Ook willen ze volgend jaar 70 miljard euro uittrekken voor militaire steun aan Oekraïne. Dat melden ingewijden aan persbureau Reuters. Het weer: in het noorden kans op regen. Verder koelt het af tot een graad of 12. Komende dag bewolkt in het noorden, verder veel zon en 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Defected in the house.

say? Can you feel it?

0: in de app, via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 3 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse stad Sumy zijn zeker 4 mensen omgekomen, melden lokale autoriteiten. 27 anderen raakten gewond. Bij de Russische aanval werden zweefbommen gebruikt. Dat zijn bommen met vleugels en vaak een grote explosieve lading die naar het doelwit zweven. Bij Russische aanvallen in andere delen van Oekraïne vielen afgelopen dag 6 doden. De drones die vorig jaar gezien werden boven vliegbasis Volkel in Eindhoven kwamen waarschijnlijk van Russische schepen, melden onderzoekers van een Britse denktank. Ze stellen dat de drones opstegen vanaf schepen van de Russische schaduwvloot die voor de Nederlandse kust lagen. De onderzoekers bekeken 144 meldingen uit 13 Europese landen vanaf augustus 2024. Een vliegbasis Volkel zou sindsdien 3 keer doelwit zijn geweest. Volgens de denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. Door een bosbrand in het oosten van Spanje is al meer dan 2300 hectare aan natuur verwoest. De brand brak afgelopen dag uit aan de Costa Brava. Vanwege de rook die vrijkomt moeten 12.000 mensen binnenblijven. Op het WK voetbal heeft Argentinië met veel moeite gewonnen van Kaapverdië. De Argentijnen kwamen in de eerste helft op voorsprong door een goal van Messi. Maar na rust maakte de in Nederland geboren Diroy Duarte voor Kaapverdië de 1-1. Na een spannende verlenging eindigde de wedstrijd uiteindelijk in 3-2. Met de overwinning gaat Argentinië door naar de 8e finales. De tegenstander is dan Egypte. En dat won gisteravond na penalties van Australië. Het weer, in het noorden wat regen. Het is ongeveer graad of 12. Komende dag in het noorden bewolkt, verder in het land veel zon en maximaal 26 graden.
2: Defected in the house.
3: My definition of house music is what comes from the soul.
4: Not everyone understands house music.
5: This is for all the DJs that unite. To all the underground people in the house. This is for the DJ world. This is for all the house kids.
6: You're listening to Trap Source Live, the voice of the enemy.

boy Harry Romero, and you're listening to Track Source Live.

0: via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 4 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In de Oekraïnse stad Sumy zijn zeker 4 doden gevallen bij een Russische aanval, meldt de regionale gouverneur. Meerdere appartementsgebouwen en winkels zouden zijn geraakt. 27 mensen raakten gewond. Bij de Russische aanval werden zweefbommen gebruikt. Dat zijn bommen met vleugels en vaak een grote explosieve lading die naar een doelwit zweven. Eerder gisteren voerde Rusland ook al aanvallen uit op Oekraïne. Daarbij kwamen 6 mensen om het leven. De bosbranden in het oosten van Spanje zijn nog steeds niet onder controle. Het vuur verspreidt zich snel en al meer dan 2300 hectare natuur is verwoest. De brand brak afgelopen dag uit aan de Costa Brava, mogelijk door werkzaamheden. Vanwege de rook die vrijkomt, moeten tienduizenden mensen binnenblijven. De branden volgen op droogte en extreem warme weken. Ook in Portugal woeden bosbranden. Daar zijn sinds woensdag 9 mensen gewond geraakt. Onderzoekers stellen dat de drones die vorig jaar werden gespot boven vliegbasis Volkel en Eindhoven hoogstwaarschijnlijk van Russische schepen kwamen. Die lagen destijds voor de Nederlandse kust. Volgens de onderzoekers van een Britse denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. In het Verenigd Koninkrijk is een zeldzame druk van de Amerikaanse onafhankelijkheidsverklaring gevonden. Het document uit 1776 zat verstopt tussen oude papieren van een Amerikaans schip. Het werd ontdekt door een vrijwilliger. In het document verklaarden de 13 Amerikaanse kolonies dat ze niet langer onder Brits gezag wilden staan. Daarmee werd de VS precies 250 jaar geleden onafhankelijk. Het weer, steeds meer bewolking, met vooral in het noorden kans op regen. Het is een graad of 12. Komende dag in het noorden nog steeds regen bij 20 graden. In het zuiden volop zon en 27 graden. Dit was het NOS Journaal.

bang dat je vindt dat ze zich aanstelt. Als ze jou vertelt waarmee ze leeft. Ze wil niet dat je ziet wat er in haar schuilt.

0: via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 5 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De drones die vorig jaar gezien werden boven vliegbasis Volkel in Eindhoven kwamen waarschijnlijk van Russische schepen. Dat melden onderzoekers van een Britse denktank. Ze stellen dat de drones opstegen vanaf schepen van de Russische schaduwvloot die voor de Nederlandse kust lagen. De onderzoekers bekeken 144 meldingen uit 13 Europese landen vanaf augustus 2024. En vliegbasis Volkel zou sindsdien 3 keer doelwit zijn geweest. Volgens de denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. 3 mannen die verdacht werden van betrokkenheid bij de moord op een Noord-Ierse journalist zijn vrijgesproken. Lyra McKee werd in 2019 doodgeschoten toen ze werd aan het filmen was bij rellen in Londonderry. Haar dood maakte in het Verenigd Koninkrijk veel los. De 29-jarige McKee werd gezien als veelbelovende journalist. De mannen die terecht stonden hebben de schutter volgens justitie aangespoord, maar volgens de rechter is daarvoor niet genoeg bewijs. 7 jaar na de dood van McKee is nog altijd niemand veroordeeld. Na de 2 verwoestende aardbevingen van vorige week in Venezuela is het dodental opgelopen tot ruim 2600. Waarschijnlijk loopt dat aantal nog verder op. Er zijn ruim 12.000 gewonden en tienduizenden mensen worden nog vermist. Reddingswerkers zoeken nog altijd naar slachtoffers onder het puin. Argentinië heeft met veel moeite de 8e finales van het WK voetbal bereikt. Na de reguliere speeltijd stond het 1-1, waarna verlenging nodig was. De wedstrijd eindigde uiteindelijk in 3-2. Argentinië speelt dinsdag in de 8e finales tegen Egypte. Het weer nu nog bewolkt met in het noorden een enkele bui. Verder vandaag volop zon bij 20 graden langs de kust tot 27 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

Okay, deze. Deze is voor het meisje. Dat ene meisje.

0: in de app, via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 6 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De drones die vorig jaar gezien werden boven vliegbasis Volkel in Eindhoven kwamen waarschijnlijk van Russische schepen. Dat melden onderzoekers van een Britse denktank. Ze stellen dat de drones opstegen vanaf schepen van de Russische schaduwvloot die voor de Nederlandse kust lagen. De onderzoekers bekeken 144 meldingen uit 13 Europese landen vanaf augustus 2024. En vliegbasis Volkel zou sindsdien 3 keer doelwit zijn geweest. Volgens de denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. In de Oekraïnse stad Sumy zijn zeker 4 doden gevallen bij een Russische aanval, meldt de regionale gouverneur. Meerdere appartementsgebouwen en winkels zouden zijn geraakt en 27 mensen raakten gewond. Bij de Russische aanval werden zweefbommen gebruikt. Dat zijn bommen met vleugels en vaak grote explosieve lading die naar het doelwit zweven. Door een bosbrand in het oosten van Spanje is al meer dan 2300 hectare natuur verwoest. De brand brak afgelopen dag uit aan de Costa Brava, mogelijk door werkzaamheden. Vanwege de rook die vrijkomt moeten 12.000 mensen binnenblijven. Colombia heeft zich geplaatst voor de 8e finales van het WK voetbal. Het land won met 1-0 van Ghana. Eerder vannacht heeft ook titelverdediger Argentinië zich geplaatst. Dat ging met veel moeite. De Argentijnen kwamen tegen Kaapverdië in de eerste helft op voorsprong door een goal van Messi. Maar na rust maakte de in Nederland geboren Di Roy Duarte de 1-1. Na een spannende verlenging eindigde de wedstrijd uiteindelijk in 3-2. In de 8e finale speelt Argentinië tegen Egypte. De tegenstander van Colombia is Zwitserland. Het weer nu nog bewolkt met in het noorden een enkele bui. Verder vandaag volop zon bij 20 graden langs de kust en 27 in het zuiden.

0: in de app, via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 7 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De drones die vorig jaar werden gezien boven vliegbasis Volkel in Eindhoven kwamen waarschijnlijk van Russische schepen. Dat melden onderzoekers van een Britse denktank. Ze stellen dat de drones opstegen vanaf schepen van de Russische schaduwvloot die voor de Nederlandse kust lagen. De onderzoekers bekeken 144 meldingen uit 13 Europese landen vanaf augustus 2024. Vliegbasis Volkel zou sindsdien 3 keer het doelwit zijn geweest. Volgens de denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse stad Sumy zijn zeker 4 mensen omgekomen, melden lokale autoriteiten. 27 anderen raakten gewond. Bij de Russische aanval werden zweefbommen gebruikt. Dat zijn bommen met vleugels en vaak een grote explosieve lading die naar het doelwit zweven. Bij Russische aanvallen in andere delen van Oekraïne vielen de afgelopen dag 6 doden. In een flat in het centrum van Sneek heeft vanochtend een grote brand gewoed. Omdat het om een oud gebouw ging, schaalde de brandweer snel op. Het vuur brak uit op de 4e verdieping. Bewoners van omliggende appartementen zijn uit hun huis gehaald. De brandweer had het vuur snel onder controle. Het is nog niet duidelijk of er slachtoffers zijn bij de brand in Sneek. En popster Taylor Swift is getrouwd met American voetbalspeler Travis Kelce. Voor het huwelijk in Madison Square Garden in New York waren zo'n 1000 vrienden uitgenodigd, onder wie Ed Sheeran en Steven Spielberg. Acteur Adam Sandler trad op als ambtenaar van de burgerlijke stand. Het bruidspaar had de details van het huwelijk voor een groot deel geheim gehouden. Het showbizhuwelijk wordt in de VS koninklijk genoemd. Swift is wereldberoemd en werd in 2023 door Time Magazine uitgeroepen tot persoon van het jaar. En het weer nu nog bewolkt met in het noorden een enkele bui. Verder vandaag volop zon. Bij 20 graden langs de kust tot 27 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt 1 aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken, surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
4: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
3: Inspiratie aan jouw voordeur.

0: het bij u in de zomer ook zo warm in huis? De Wolder Woningstoffering is al 40 jaar een vertrouwd gezicht in de regio. Het adres voor gordijnen, in-betweens en raambekleding. Ook gespecialiseerd in buitenzonwering, zoals screens, rolluiken, buitenjaloezieën, zonneschermen en horen van hoge kwaliteit. En we bieden vrijblijvend advies aan huis. Profiteer nu tijdelijk van gratis montage. Kijk op dewolderzonwering.nl.
1: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Veem geweest?
2: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel @slagerijreinders.nl.
1: Ja hoor, ik ga voortaan naar slagerij Reinders Veem.
3: In de app, via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
4: 8 uur.
5: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het geweld dat agenten gebruikten bij een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist was volgens de politie noodzakelijk. Maar of het ook goed is uitgevoerd, wil de politie niet zeggen. Bij het incident trok een agent een vrouw omver die later zwanger bleek te zijn. Beelden daarvan leidden tot veel verontwaardiging. Inmiddels is het optreden van de betrokken agenten beoordeeld, maar dat oordeel wordt niet openbaar gemaakt. Volgens de politie gaat het om een intern proces bedoeld om van te leren. De betrokken agent wordt ook niet bestraft. Duizenden mensen hebben zich verzameld bij de grote Mosalla-moskee in Teheran. Daar begint vandaag de uitvaart van de omgekomen Ayatollah Ali Khamenei. De hoogste geestelijk leider van Iran werd eind februari gedood bij een Amerikaans-Israëlische aanval aan het begin van de oorlog. Het afscheid duurt 6 dagen. Dit weekend ligt het lichaam van Khamenei opgebaard. Maandag trekt er een rouwstoet door de hoofdstad. En donderdag wordt Khamenei begraven in zijn geboorteplaats Mashhad. Een deel van de stoffelijke resten van het hulmeisje is zoek. Eerder dit jaar bleek de schedel verdwenen en nu is ook de onderkaak weg. Het lichaam van het onbekende meisje werd in 1976 gevonden op een parkeerplaats langs de A12 bij Maarsbergen. In april bleek dat het graf geopend was. Het Openbaar Ministerie had dat gedaan om nogmaals onderzoek te doen naar de identiteit van het meisje. Het herbegraven van de resten ging niet volgens plan. De schedel is inmiddels gevonden en teruggeplaatst, meldt RTV Utrecht. Het is Kaapverdië net niet gelukt om zich te plaatsen voor de volgende ronde van het WK voetbal. Argentinië bleek in de verlenging te sterk. Het werd uiteindelijk 3-2. En ook Colombia is door. Het land won met 1-0 van Ghana. Het weer nu nog bewolkt met in het noorden een enkele bui. Verder vandaag volop zon bij 20 graden langs de kust tot 27 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
6: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
7: Dat is makkelijk. Badkamerwinkelaanhuis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt 1 aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
8: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
7: Inspiratie aan jouw voordeur.
6: 1 juli bestaat Bouwmarkt Groene 50 jaar. Vier met ons mee tot en met 5 juli. Met demo's, kortingen en de Groene Limited Edition.

0: bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman, zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar bouwbuddy.nl.
1: Geniet van de zomer. Geniet van een dagje in de Philips Fruittuin. Geniet van de ruimte van onze boomgaard en speel in de splinternieuw aangelegde speeltuin. Geniet van een heerlijke pannenkoek, gezond broodje, koel drankje of speciaal biertje op het terras van het pannenkoekenhuis. Geniet van onze dagelijkse verse streekproducten uit onze landwinkel. Kom genieten in de Philips Fruittuin en pluk het geluk. Oorschotsedijk 14a Eindhoven. Philipsfruittuin.nl.
2: Glow FM. In de app, via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
3: 9 uur.
4: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De Duitse politie is bezig met het opruimen van blokkades in de stad Erfurt in het midden van het land. Er wordt gedemonstreerd vanwege het partijcongres van de radicaal-rechtse partij AfD. Demonstranten hebben geprobeerd om wegen te blokkeren. Volgens zender ZDF hebben sommige demonstranten zich vastgelijmd aan de tramrails in de stad. Een regionale omroep zegt dat het lokale partijkantoor is aangevallen met vuurwerk en verfbommen. Daarbij zouden ook agenten gewond zijn geraakt. Er worden zo'n 50.000 demonstranten verwacht in Erfurt. Het geweld dat agenten gebruikten bij een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist was volgens de politie noodzakelijk. Maar of het ook goed is uitgevoerd, wil de politie niet zeggen. Bij het incident trok een agent een vrouw omver die later zwanger bleek te zijn. Beelden daarvan leidden tot veel verontwaardiging. Inmiddels is het optreden van de betrokken agenten beoordeeld, maar dat oordeel wordt niet openbaar gemaakt. Volgens de politie gaat het om een intern proces, bedoeld om van te leren. De betrokken agent wordt niet bestraft. Duizenden mensen hebben zich verzameld bij de grote Mosalla-moskee in Teheran. Daar begint vandaag de uitvaart van de omgekomen Ayatollah Ali Khamenei. De hoogste geestelijk leider van Iran werd eind februari gedood bij een Amerikaans-Israëlische aanval aan het begin van de oorlog. Het afscheid duurt 6 dagen. Dit weekend ligt het lichaam van Khamenei opgebaard. Maandag trekt er een rouwstoet door de hoofdstad. Donderdag wordt Khamenei begraven in zijn geboorteplaats Mashhad. Een flatgebouw in Sneek is vanochtend ontruimd vanwege een grote brand. In een appartement op de 4e etage brak de brand uit. De brandweer schaalde op omdat het een oud gebouw is. De brand in Sneek was snel onder controle. Het is nog niet bekend of er slachtoffers zijn. Het weer, vanochtend zon en wolken. In het noorden neemt de bewolking vanmiddag toe. Er is er ook kans op wat regen. Het wordt 20 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. Morgen iets meer kans op wat regen. Dit was het NOS Journaal.
5: Ja, dankjewel. Er is ook verkeersinformatie op de A58. Dat is de weg Breda richting Eindhoven tussen knooppunt De Baars en knooppunt Batadorp. Daar is de weg afgesloten vanwege wegwerkzaamheden.
1: Geniet van de zomer. Geniet van een dagje in de Philips Fruittuin. Geniet van de ruimte van onze boomgaard en speel in de splinternieuw aangelegde speeltuin. Geniet van een heerlijke pannenkoek, gezond broodje, koel drankje of speciaal biertje op het terras van het pannenkoekenhuis. Geniet van onze dagelijkse verse streekproducten uit onze landwinkel. Kom genieten in de Philips Fruittuin en pluk het geluk. Oorschotsedijk 14a Eindhoven. Philipsfruittuin.nl.
6: Erik van Roon.
5: Hip, hip, hooray! The United States of America, 250 jaar proficiat. We beginnen met Olivia Rodrigo. Goedemorgen.

Could I Have This Kiss Forever? 1999, vorige eeuw. Enrique Iglesias en Whitney Houston hoor je hier op Glow FM.

nogmaals, goedemorgen, good morning. Het is zaterdag 4 juli, oftewel Independence Day. Dat wordt gevierd in de Verenigde Staten vanwege het feit dat op 4 juli 1776 de onafhankelijkheid werd getekend. Wordt ook wel eens Independence Dag genoemd. Maar goed, dat is aan de andere kant van de oceaan. Hier is het weekend in ieder geval begonnen. Je luistert naar Glow FM. Mijn naam is Erik en de komende uren nemen we je mee met de beste hits, leuke verhalen en natuurlijk volop zomerse vibes. Zet je volume wat harder, geniet van het weekend en laat je ochtend stralen. Dit is Glow FM, dit is Erik, opent jouw weekend. Oh.

En dat was de titel. En daarvoor Shakira en Dai Dai. Heb je gisteravond ook voetballen gekeken? Vannacht Argentinië, Kaapverdië. Heb je nog niet gekeken? Ik zou zeggen, ga de samenvatting kijken. Geweldig was dat. Eens even kijken. De aanstaande woensdag, een bijzonder concert hier in het muziekgebouw Eindhoven. De Buren. En jij kan erbij zijn. De Britse singer-songwriter Elvis Costello keert na 14 jaar terug naar de stad voor een optreden met zijn band The Imposters en gitarist Charlie Sexton. Elvis Costello geldt als een van de meest invloedrijke artiesten van zijn generatie. Sinds zijn doorbraak met het album My Aim Is True schreef hij meer dan 600 nummers en werkte hij samen met grootheden als Paul McCartney, Johnny Cash en Tony Bennett. Tijdens het concert staat vooral zijn vroege repertoire centraal. Fans kunnen klassiekers verwachten als Watching the Detectives, Man Out of Time, I Want You en deze Oliver's Army. Voor liefhebbers van tijdloze pop- en rockmuziek belooft het een avond vol hoogtepunten te worden. Jij kan erbij zijn. Ga naar de Glow FM app, Elvis Costello en jouw naam.

Achtereenvolgens Oliver's Army van Elvis Costello. En Elvis Costello die treedt hier aanstaande woensdag op bij de Buren in het Muziekgebouw Eindhoven. En jij kan erbij zijn door heel simpel te appen naar de Glow FM app. En dan app je even jouw naam en Elvis Costello. En wij geven vanochtend 2 keer 2 kaartjes weg. Hoe lekker is dat? Verder met de muziek. Glow FM deze zaterdagochtend. Weekend is begonnen. Het is lekker weer. Gewoon lekker naar buiten. Het is niet te heet, niet te warm, niet te koud. Niet. Het is gewoon heerlijk. Het is goed om de tuin in te gaan. Ondertussen mooie muziek. Jordan Sparks.

Tattoo, Jordan Sparks hoorde je op Glow FM. Ik heb het weerbericht voor je. Het wordt vandaag geleidelijk bewolkt en het blijft droog in de Brainport. Vanmiddag stijgt de temperatuur tot 26 graden Celsius. De wind is matig, windkracht 3. En vannacht is het bewolkt en koelt het af tot ongeveer 17 graden Celsius. Is er ook verkeersinformatie? Ja, zeker is er verkeersinformatie. Op de A58 Breda richting Eindhoven, tussen knooppunt De Baars en knooppunt Batadorp, daar is de weg afgesloten vanwege wegwerkzaamheden. En waar zometeen ook verkeersregelaars gaan staan, is hier op de markt. Want het is de Eindhovense peukmeukdag, zoals dat heet. En Gina Makke die is inmiddels al in de studio. En daar gaan we het zo meteen met haar over hebben. Wat dat dan allemaal precies betekent en wat dat voor consequenties heeft voor het verkeer. Maar eerst Bibi Rexha, hier is New Religion.

0: RZA en Faithless. New Religion, dat is meteen de titel van de track. Troepers Eindhoven gaat vandaag 4 juli weer in het centrum van Eindhoven zoveel mogelijk zwerfpeuken opruimen en tellen. En daarbij krijgen ze ondersteuning van enthousiaste vrijwilligers van verschillende organisaties die zich net als de troepers inzetten voor een schonere en duurzamere stad. In de studio Gina Makker, die zat ook net lekker mee te bewegen op de muziek van Bibi Rexha. Wie kent haar inmiddels niet? Ja, dan heb ik het zowel over Bibi Rexha als over Gina Makker, over het hoe en waarom van deze Eindhovense Peukendag. Peukmeukdag. Ik moet wel jouw microfoon openzetten.
1: Ja,
0: sorry,
1: is wel handig.
0: Anders horen we je niet.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Je bent er weer.
1: Ja, ik ben er weer.
0: Ja, vaste vriendin van de show kunnen we wel bijna stellen.
1: Ja.
0: Bijna stellen. Kunnen we stellen.
1: Kunnen we stellen. Ja. Ja, kom hier graag.
0: Ja. Hey, de Eindhovense Peukmeukdag. Wat houdt dat in?
1: De Eindhovense Peukmeukdag is onderdeel van de landelijke plastic peukmeuk.
0: Mm-hmm.
1: En dat is weer onderdeel van de internationale No Butts Day.
0: No Butts Day?
1: Butts. Dat is een sigarettenpeuk.
0: Ah, oh.
1: Ja.
0: Buzz.
1: A butts.
0: A butts.
1: B-U-T-T-S.
0: Ja, butts. Ja, dus niet bidden, maar... Alhoewel, daar lijkt het wel op.
1: Ja.
0: Your butt. Nou snap ik dat tasje, dat heuptasje.
1: Ja,
0: het is een butt-tasje.
1: Het is een butt-tasje.
0: Mensen die nu aan het luisteren zijn denken... waar heeft hij het tegen godsnaam over? Maar goed, doe. Leg uit, de Peukmeukdag.
1: De Peukmeukdag, dat is een initiatief... waarbij echt specifiek de aandacht wordt gevraagd op de peuk. Dus de sigaretpeuk.
0: Mm-hmm.
1: Overblijfsel van een sigarettenfilter.
0: Ja.
1: Het filter is... eigenlijk het meest gevonden zwerfafvalstuk wereldwijd.
0: Oké. Okay.
1: En is ook tevens de grootste vervuiler.
0: Oké. Okay.
1: Het filter brengt niet af.
0: Want je gooit nonchalant toch je sigaret weg.
1: Ja.
0: Ik maak nu een schietgebaar met mijn wijsvinger en mijn duim. Zo pop, weg.
1: Herkenbaar.
0: Ergens de natuur in.
1: Ja, of het riool in. En denken mensen dat ze het goed doen. Maar laat ik daar het misverstand over wegnemen.
0: Ja.
1: Een sigarettenpeuk hoort niet op de grond.
0: Nee.
1: Het plastic wat er in een sigarettenfilter zit, vergaat niet. Dat vervalt uiteen in microplastics.
0: Ja.
1: En de filter, dat, zeg maar dat tampongedeelte, dat zit vol met giftige stoffen, zoals cadmium onder andere. En dat sijpelt, als er een regenbuitje overheen komt, heerlijk de bodem in.
0: En ook in het grondwater uiteindelijk?
1: Ja.
0: Aha. We hebben heerlijk grondwater vanuit de Ardennen.
1: Ja, maar ook daar gooien ze peuken weg.
0: Ja, nee. Ook daar, ja precies. Maar het gaat over de Eindhovense Peukmeukdag.
1: De Eindhovense Peukmeukdag. We starten vandaag met een groep of 10 verspreid over Eindhoven.
0: Okay.
1: En we hebben de focus gelegd op het centrum.
0: Mm-hmm.
1: En wat je al aangaf, we krijgen ondersteuning van een aantal organisaties. Maar ook een aantal troepers. En in totaal zullen wij hier met, ik denk, een man of 15 rondlopen.
0: Oké. Okay.
1: En waaronder 3 mobiele peukenzuigers.
0: Peukenzuigers?
1: Een peukenzuiger.
0: En wat is een peukenzuiger?
1: Een peukenzuiger is een mobiele stofzuiger die je op je rug kunt binden. En natuurlijk moet je geen brandende sigarettenpeuken op zuigen. Alvast voor de attente luisteraar, dat moet je dus niet doen. Dat weten wij. Dus alle peuken die op straat liggen, het gaat wat sneller als je het kunt opzuigen. Want sommige van die krengen die zitten echt tussen de stoeftegels heen.
0: Ja, die
1: bedrukt.
0: Zijn gewoon platgelopen.
1: Ja, en vorig jaar hebben we met een klein groepje zoiets van 4000 peuken opgehaald in anderhalf uur tijd.
0: Wat, 4000?
1: En dat is nog niks.
0: Ja, want jullie gaan ze ook tellen. En een peuk is dit, hè? Dat is maar heel klein.
1: Ja.
0: Hè? Wat is het, 2 centimeter max?
1: Nou, dat is, logischwijs doe je dat niet 1 voor 1 tellen. Je maakt een zakje van 250, noem maar wat. Dat leg je op de weegschaal. En op die manier, kijk, want dat is de
0: benadering.
1: Bij benadering.
0: Maar wel vrij strak.
1: Ja, want ik verwacht toch wel dat we gauw tegen de 5.000-6.000 peuken hier alleen al in Eindhoven het centrum op gaan halen.
0: Dat is ongelooflijk, hè?
1: Ja.
0: Want, in hoeveel tijd is dat?
1: Anderhalf, 2 uur.
0: Anderhalf uur, want jullie beginnen zo meteen waar?
1: Op 10 uur bij het standbeeld van meneer Philips op de markt.
0: Ja,
1: dus niet...
0: het is 50 meter van hier af.
1: Ja.
0: Nog
1: ja.
0: eens, denk ik, ja.
1: Ja, en dan wilde ik nog wat zeggen.
0: Jullie gaan starten hier bij het standbeeld?
1: Ja, om 10 uur.

0: 10 uur?
1: Tot 12 uur. Ik heb nog genoeg handschoenen bij me. Dat ieder mens kan nog aanhaken als zij wil. Ja, iedereen is uitgenodigd om mee te doen. En ondertussen brengen wij ook aan de geïnteresseerde roker, dus we gaan niks opdringen, een peukenzakje.
0: Want alles is gedacht.
1: Ja, ja, ja. Een peukenzakje voor... Want als je in het centrum loopt, of überhaupt waar, dan vind je niet altijd de mogelijkheid om je peuk netjes kwijt te kunnen.
0: Ja.
1: En ik heb een keer onderzoek gedaan en 9 van de 10 mensen willen het op de juiste manier doen, maar zien geen mogelijkheid. En daarvoor is het peukenzakje.
0: En daarvoor is de Eindhovense peukmeukdag gewoon een begrip geworden. Hoeveelste jaar op rij is dit?
1: 3e of 4e jaar.
0: Oh, heerlijk. Ja. Ja. Nou, ik ga je heel erg bedanken. Zometeen vanaf 10 uur, standbeeld Frits Philips op de Markt in Eindhoven. Doe mee met de peukmeukdag in de zin van opruimen, tellen. Hij doet goed werk.
1: Samen is toch gezelliger.
0: Samen is gezellig. Mooi woordje.
1: Goed zo. Dank je wel.

Passenger, Alex Warren hoorde je hier op Glow FM. Voor de oplettende luisteraar die aan het kijken is, en dat is natuurlijk een tegenstelling, die aan het kijken is via het internet, via glowfm.nl. Je kunt ons ook bekijken en tegelijkertijd luisteren. Achter mij staan twee schermen. Of hangen twee schermen, moet ik zeggen. En op het moment als we muziek instarten, dan gaat ook de bijbehorende clip op die schermen verschijnen. Ja, ik kijk af en toe achterom. Ja, het is toch dank mensen van de techniek die dit mogelijk hebben gemaakt. Hier is Mad Neo op Glow.

0: alles, alles wat hij aanraakt verandert in goud. Bruno Mars en laten met deze song On My Soul echt de jaren 70 weer herleven. Disco is back!
1: Het weekend vier je met Glo FM.
0: Ik wil het nog even hebben over het WK voetbal in Canada, de Verenigde Staten en Mexico. En dan met name over datgene wat de voetballers aan hun voeten hebben. Want ja, goed, het is jullie vast ook wel opgevallen. Van zwarte voetbalschoenen naar fel kauwgomroze. Op het WK van 2026 lijkt het alsof iedereen op dezelfde opvallende kleur speelt. Maar ooit was dat echt ondenkbaar. Tot ver in de vorige eeuw waren voetbalschoenen gewoon zwart. Ja, zwart, met noppen eronder. En wie daarvan afweek, die kreeg forse kritiek te verduren. In 1995 werd Ajax-speler Martijn Reuser zelfs door trainer Louis van Gaal, die kent hem niet, bestraft omdat hij met witte schoenen trainde. Nou, dat is nog redelijk neutraal als je dat vergelijkt met nu. De eerste barst in die traditie, die kwam in 1970... toen de Engelsman Alan Ball als eerste witte schoenen droeg. Hij werd uitgelachen, maar de verkoop schoot omhoog. En toen dachten de fabrikanten, hé, hey, maar toch bleef de kleur jarenlang het taboe. Pas in de jaren 90 veranderde dat echt. Sterspelers als Roberto Baggio en later Ronaldo droegen opvallende modellen, gesteund door grote merken als Nike. En sindsdien is de kleur een marketingmiddel geworden. En nu, in 2026, roze domineert. En volgens experts komt dat ook een beetje door trendvoorspellingen en allerlei algoritmes waar de fabrikanten dagelijks bovenop zitten. Opvallend, maar aan de andere kant ook een beetje eenheidsworst. Zeker geen eenheidsworst, deze Glo FM Classic. Crowded House, hier is Weather With You.

0: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene. Aan de Run in Veldhoven. Groene. Al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
1: Is het bij u in de zomer ook zo warm in huis? De Wolde Woningstoffering is al 40 jaar een vertrouwd gezicht in de regio. Het adres voor gordijnen, in-betweens en raambekleding. Ook gespecialiseerd in buitenzonwering, zoals screens, rolluiken, buitenjaloezieën, zonneschermen en horen van hoge kwaliteit. En we bieden vrijblijvend advies aan huis. Profiteer nu tijdelijk van gratis montage. Kijk op dewoldezonwering.nl.
2: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Veem geweest?
3: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel het slagerijreinders.nl.
2: Ja hoor, ik ga voortaan naar slagerij Reinders Veem.
0: 1 juli bestaat Bouwmarkt Groene 50 jaar. Vier met ons mee tot en met 5 juli. Met demo's, kortingen en de Groene Limited Edition Goodie Bag.
4: Glow FM. In de app via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
5: 10 uur.
6: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De Duitse politie heeft ingegrepen bij grote demonstraties tegen de AfD. De radicaal-rechtse partij houdt het partijcongres in de stad Erfurt. Duizenden mensen komen daar demonstreren tegen fascisme en vreemdelingenhaat. De betogers proberen de stad onbereikbaar te maken voor aanhangers van de partij en het openbaar vervoer te ontregelen. Omdat ze met veel zijn, is het de politie nog niet gelukt alle wegen weer vrij te maken. Vanochtend vroeg werd het lokale partijkantoor van de AfD al aangevallen met vuurwerk en verfbommen. Het geweld dat agenten gebruikten bij een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist was volgens de politie noodzakelijk. Maar of het ook goed is uitgevoerd, wil de politie niet zeggen. Bij het incident trok een agent een vrouw omver die later zwanger bleek te zijn. Beelden daarvan leidden tot veel verontwaardiging. Inmiddels is het optreden van de betrokken agenten beoordeeld, maar dat oordeel wordt niet openbaar gemaakt. Volgens de politie gaat het om een intern proces bedoeld om van te leren. De betrokken agent wordt niet bestraft. Bij een brand op een boot in Amsterdam is iemand om het leven gekomen. De brand brak rond 5 uur uit op een bootje in de wijk De Baasjes. Op foto's is te zien dat de boot voor een groot deel verwoest is. Volgens stadszender AT5 is de omgeving afgezet voor politieonderzoek. Een deel van de stoffelijke resten van het Heulmeisje is zoek. Eerder dit jaar bleek de schedel verdwenen en nu is ook een onderkaak weg. Het lichaam van het onbekende meisje werd in 1976 gevonden op een parkeerplaats langs de A12 bij Maarsbergen. In april bleek dat het graf geopend was. Het Openbaar Ministerie had dat gedaan om nogmaals onderzoek te doen naar de identiteit van het meisje. Het herbegraven van de resten ging niet volgens plan. Inmiddels is de schedel weer teruggevonden en teruggeplaatst, meldt RTV Utrecht. Het weer, vanochtend zon en wolken. In het noorden neemt de bewolking toe. Is vanmiddag ook kans op wat regen. Het wordt 20 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. Morgen iets meer kans op wat regen. Dit was het NOS Journaal.
7: Ja, dankjewel. Er is ook verkeersinformatie op de A58. Dat is de weg Breda richting Eindhoven. Tussen knooppunt De Baars en knooppunt Batadorp. Daar is de weg volledig afgesloten vanwege wegwerkzaamheden.
8: Geniet van de zomer. Geniet van een dagje in de Philips Fruittuin. Geniet van de ruimte van onze boomgaard en speel in de splinternieuw aangelegde speeltuin. Geniet van een heerlijke pannenkoek, gezond broodje, koel drankje of speciaal biertje op het terras van het Pannenkoekenhuis. Geniet van onze dagelijkse verse streekproducten uit onze landwinkel. Kom genieten in de Philips Fruittuin en pluk het geluk. Oorschotsedijk 14a Eindhoven. Philipsfruittuin.nl.
9: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrièreswitch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar bouwbuddy.nl.
10: Erik van Roon.
7: Ja, check zometeen Lost Frequencies. Maar we beginnen met Topic en Becky G. Hier is Sorry Papi. Goedemorgen, dit is Glow FM.

0: Are you with me? Are you with me? Soms heb je van die tracks waarvan je denkt van elke keer als ik hem hoor en hoe vaker dat je hem hoort, hoe beter dat hij wordt. Nou, dat gold zeker voor deze. Are you with me? Je hoorde Lost Frequencies.
1: Het weekend vier je met Glow FM.
0: Het weekend vier je inderdaad met Glow FM. We zitten in de ochtend tussen 9 en 12 ben ik bij op deze zaterdagochtend op deze radiozender op Glow FM. En zometeen ga ik praten met Katelijn van de Ven. Zij is exposant in het museum Weewij. Aan de Edisonstraat in Woensel West. En samen met Manon Jeuken gaat zij zometeen hier live in de studio aanwezig zijn. En natuurlijk hebben we nog heel veel mooie, lekkere zaterdagochtend weekendmuziek op deze zender Glow FM. Dit is Kygo, Khalid en Griffin. Hier is Save My Love.

0: Wat een knaller is dit. After Midnight, Nate Smith hoorde je op Glow.
1: Het weekend vier je met Glow FM.
0: Het weekend vier inderdaad met Glow FM. En ja, goed, het weekend laat zich ook lenen voor allerlei leuke activiteiten. Zoals bijvoorbeeld ga eens naar een foto-expo, Vrije Vogel. Dat is een foto-expo van vogels in hun vlucht in de Eindhovense lucht in Museum Weewij, Woensel West, in de wijk. Van 3 juli tot en met 30 augustus in de studio de exposanten Katelijn van der Ven en Manon Jeuken. Zij is curator van het eerder genoemd museum. Goedemorgen, dames.
2: Goedemorgen.
0: Zij in koor. Dit hadden jullie afgesproken.
2: Zeker.
0: Ik heb altijd moeite met de naam van het museum.
2: Ja? Hoe komt het?
0: Dat weet ik niet. Ik heb allerlei associaties. Wij, Woensel West, Museum van de Wijk. Wat is de juiste uitspraak?
2: Museum van de Wij. Maar al die associaties...
0: Helemaal goed. Daar kan ik niks mee met mijn associatieve brein. Nee, daar kan ik van alles mee. Dankjewel. Maar het gaat om jou, Katelijn.
3: Nou, leuk. Ja, leuk om hier te zijn.
0: Ja, jij had gisteren een opening.
3: Klopt.
0: Vertel eens.
3: Nou, het was de opening van de expositie De Vrije Vogel. Mm-hmm. Waarin ik eigenlijk uit alle werken die ik de afgelopen 8 jaar heb gemaakt... een selectie heb gemaakt van alle vogels die hier in de wijk voorkomen.
0: Uh-huh. En zijn dat letterlijk vogels?
3: Het zijn een slak en een kikker na allemaal vogels geweest. Okay. En nog een bijtje, ja.
0: Mijn associatieve brein ging weer aan de slag. Ik dacht, Woensel West, vrije vogels. En sommige mensen kun je ook vrije vogels noemen. Maar het gaat echt om de vogels met vleugels.
3: Vogels met vleugels, maar ik ben vrij geweest in de keuzes. Dus ook ik ben hier in een vrije vogel geweest. Ja, ja, en het was heel een hele leuke opening. En ontzettend leuk om iedereen te laten zien waar ik... De wereld van de vogels die ik vaak inga als ik in het Philips de Jongpark aan het wandelen ben.
0: Oké, en daar heb je met name veel foto's gemaakt?
3: Ja, ik woon zelf ook in Woensel West en het grote deel van de foto's is ook in Philips de Jongpark gemaakt.
0: Ja. Hoe lang heb jij deze passie al?
3: Dat is 8 jaar geleden begonnen.
0: Ja, en de directe aanleiding? Of?
3: Ik zat eigenlijk niet zo lekker in mijn vel op dat moment. Mm-hmm. En toen ben ik bij Too Fit For, een heel mooi initiatief, aan de slag gaan om... wat aan mijn mentale gezondheid te werken. Mm-hmm. En als onderdeel daarvan ben ik in contact gekomen met fotograaf. En die heeft me eigenlijk kennis laten maken met het vak.
0: Ja.
3: En dat begon heel casual met af en toe een beetje klikken. En steeds meer heb ik geleerd over de techniek. En eigenlijk nooit meer losgelaten. Dus ik vond het ontzettend leuk. En toen heb ik zelf een camera gekocht. Instapmodelletje. En toen ik het na een paar jaar nog steeds aan het doen was elke week... Toen mocht ik wel een wat grotere camera kopen. Dus nu heb ik echt een telelens. En 8 jaar veel plezier van.
0: Ja, en gisteren is dan de expositie geopend.
3: Ja,
0: en
3: klopt.
0: En hij staat tot eind augustus, Manon?
2: Klopt, inderdaad. Tot 30 augustus.
3: Sorry,
0: de studio wordt ondertussen afgebroken. Nee, alles staat nog. Tot 30 augustus?
2: Ja, zeker.
0: Oké, dus jullie zijn een bijzonder museum, hè?
2: Ja.
0: Want jullie geven exposanten, zoals Katelijn, ook de vrije keus, de vrije ruimte. Maar er zijn natuurlijk eerder exposities geweest. Wat voor soort museum zijn jullie, willen jullie zijn?
2: Wij willen er graag van en voor de wijk zijn. We proberen alles uit de wijk te halen. Dus mensen die met een idee komen en in Woensel West wonen, daar geven wij podium aan. En of dat in de vorm van een expositie is of randprogrammering, daar staan we ook open voor.
0: Ja.
2: Daar maken wij ruimte voor.
0: Wat is randprogrammering? Ik heb een idee, denk ik, maar wat is in jouw optiek randprogrammering?
2: Een paar weken geleden hebben we met Oekraïense wijkbewoners gekookt op zijn Oekraïens. Een vrouw van 65 jaar heeft ons geleerd om een soort Oekraïense dumplings te maken.
0: Okay.
2: Daar stonden we met een groep van 20 wijkbewoners en andere geïnteresseerde dumplings te maken. En daarna hebben we er heerlijk van genoten.
0: Okay.
2: Dus dat kan ook. We hebben een keuken. We kunnen ook vanuit het Museum van de Wij de wijk in wandelen. Van alles kan.
0: Ja, een verbindende functie.
2: Zeker, ja.
0: Volgens mij was dat ook oorspronkelijk het doel, denk ik. Hè?
2: Ja, het is een expositieplek, dus een podium. Maar ook een ontmoetingsplek, een soort huiskamer van de wijk.
0: Ja, mooi. Veel initiatieven in Woensel West op dit gebied.
2: Ja,
0: leuk.
2: Ja, wel. Ja, gelukkig wel. Wij zijn er heel blij mee.
0: Dat maakt een wijk. Dat maakt een stad. Ik hou daarvan.
2: Ja,
0: en dan vrije vogels in de vlucht, ook nog in Eindhoven. Want we hebben ook heel veel natuur. Philips de Jongpark is natuurlijk is het onderdeel van de Groene Long? Nog net, denk ik.
3: Jazeker. Ja. Ja. Het is onderdeel van het Lichtbos. Dus ook de Wielewaal zit daar nu bij. Ja,
0: klopt. Dat is de mooiste foto die je gemaakt hebt. Of is het mooi om een keuze te maken?
3: Nou, ik heb één foto, dat is wel eigenlijk mijn favoriet. Daar zit een winterkoninkje. Dat is een heel klein vogeltje. Mm-hmm. En die zit meestal op de grond en verstopt. En die zat nu hoog in een boom. En die heb ik eigenlijk in zijn hele omgeving gepakt. Dus mooie groene bladeren. En die zat op een tak met zijn bek wijd open. Het is eigenlijk een heel klein vogeltje die zijn stem even heel duidelijk wou laten horen.
0: Ja, ja, ja.
3: Dus ja, dat is een prachtige plaat. Ja, ik ben er ook, zei hij. Dus,
0: Oh ja, ja, oké. Okay. Hij zei niet, hij zei ik wil.
3: Ja,
0: ik
3: ja.
0: ben er ook.
3: Ja.
0: Oké, okay, tot 30 augustus. Wanneer is het museum geopend?
2: Over het algemeen op vrijdagochtend van 10 tot 2. Maar we gaan ook een pauze. We hebben even vakantie. En ik durf even uit mijn hoofd niet te zeggen wanneer dat is.
3: Van 17 juli tot 14 augustus.
0: Nou. Oké, okay, nou kijk aan.
2: Ja.
0: Nou, top. Dus als je niks te doen hebt, alleen op vrijdag? Of zijn er ook nog andere openingstijden?
2: Op vrijdag, maar mocht het vrijdag niet uitkomen, dan kun je via Instagram even een berichtje sturen. En dan maken we een afspraak.
0: Gaan jullie speciaal de deuren open doen voor mensen die deze fantastische foto-expo van vogels in hun vlucht in de Eindhovense lucht in Museum van de Wijk Weewij van 3 juli tot en met 30 augustus willen zien.
2: Ja, ja.
0: En jullie gaan ook nog op vakantie tussen.
2: Ja, ja.
0: Nou, fantastisch. Ik ga jullie bedanken. Any famous last words voordat we Antoon met de enige gaan instarten?
3: Geniet van de vrije vogel en wees er zelf af en toe ook eentje.
0: Ah, dat vind ik het mooie. Dankjewel.
2: Jullie ook bedankt.
3: Jullie ook bedankt.

talent uit de regio de Brainport. Remmen en Don't Blame It On Me, hoorde je. Ik heb weer verkeer voor je. Te beginnen bij het weerbericht. Het wordt vandaag geleidelijk bewolkter, maar het blijft droog in de Brainport. Vanmiddag stijgt de temperatuur tot 26 graden. De wind is matig, windkracht 3. En vannacht is het bewolkt en koelt het af tot ongeveer 17 graden. Is er ook verkeersinformatie? Natuurlijk is er verkeersinformatie. Eén melding op de A58, Breda richting Eindhoven. Dus knooppunt De Baars en knooppunt Batadorp. Daar is de weg afgesloten vanwege wegwerkzaamheden. Zometeen somber, maar eerst Coldplay. Hier is Adventure of a Lifetime.

Wat een knijter van een hit is dit toch? Homewrecker. Somber op Glow FM. In het eerste uur hadden we het over de kaartjes van Elvis Costello. Nou, die ga ik zo meteen weggeven. Dus als je zo meteen wordt gebeld door een anoniem nummer, de kans is groot dat ik het ben. Hier is Texas Hold'em, Beyoncé.

0: Maroon 5 featuring Christina Aguilera op Glow FM en Moves Like a Jagger. Nou, Mick Jagger heeft natuurlijk al zijn sporen verdiend in de muziek. Wie dat ook heeft gedaan, is Elvis Costello. En daar ging het om. Het eerste uur deed ik de oproep van... aanstaande woensdag is er een bijzonder concert hier in het Muziekgebouw Eindhoven. En jij kan erbij zijn. De Britse singer-songwriter Elvis Costello, die keert na 14 jaar terug naar deze stad. Nou, wat je daarvoor moest doen was even naar de Glow FM app gaan appen. En dan jouw naam en Elvis Costello. En dat heeft Janice ook gedaan. En wat heeft zij geappt? Wat ben ik een grote fan van Elvis Costello. Al van kind af aan ben ik daar groot mee geworden. Aan de telefoon, het zou je niet verrassen. Janice, goedemorgen Janice.
1: Goedemorgen Erik.
0: Ja. Joehoe, vanaf kind af aan ben jij fan van Elvis Costello. Wat maakt Elvis Costello zo goed?
1: Nou ja, zijn eigen sound. Hij heeft gewoon zijn manier van muziek maken. En dat maakt voor mij gewoon het mooie wat er bij Elvis Costello is.
0: Ja. Nou ja, eens. Ik kan het zeker niet ontkennen. Hey, en nou hebben wij die actie, hè? Dus dat wij kaartjes weggeven voor aanstaande woensdagavond. Heb jij woensdagavond iets te doen?
1: Nee, ik heb al mijn afspraken afgezegd voor dit.
0: Je gaat er al vanuit dat je die kaartjes hebt gewonnen. Dat is mooi.
1: Ik had een beetje een goed gevoel bij.
0: Je had er een goed gevoel bij. Oké, nou Janice, ik laat jou niet langer in spanning, want jij gaat aanstaande woensdagavond naar Elvis Costello. Hoe lekker is dat?
1: Fantastisch.
0: Heb je hem wel eens eerder zien optreden?
1: Nee, nog nooit. Maar ik vind hem wel geweldig, dus ik ben heel blij.
0: Ja, nou ja, wij zijn blij voor jou. En jij gaat woensdagavond hier naar het Muziekgebouw. Ga jij erbij zijn? Ik weet niet of het zitplaatsen zijn of staanplaatsen. Ik heb geen idee, maar je bent er in ieder geval bij. En wat kan jou doen of je nou moet zitten of staan? Een beetje fan staat ook helemaal vooraan, toch?
1: Ja, zeker.
0: Nou ja, we gaan het
1: en
0: gewoon
1: daar
0: zien.
1: Ben ik heel erg blij mee. Nou, we gaan
0: top.
1: Het gewoon zelf meemaken.
0: Top. Nou, top. Super. Ja, dit is ook zo lekker van deze baan, hè. Gewoon kaartjes weggeven. Oh, heerlijk. I love it. Janice, jij hebt gewonnen. Blijf nog even hangen, want ik heb nog wat meer gegevens van je nodig. En ondertussen gaan we verder met de muziek. En ja, toeval bestaat niet. Samuel Welte, Lil Kleine, die staat nu als volgende op de playlist. Weet je toevallig de titel van die track uit je hoofd?
1: Nee.
0: Nou, dan ga ik het doen. Maak me nou niet gek. Nou, dat is precies wat ik nou net met jou heb gedaan. Ik heb je gek gemaakt en Samuel Welte heeft het erover. Maak me nou niet gek. Hey, heel veel plezier woensdag.
1: Dank je.
0: Joe.
2: Het is je boy Lil Kleine, je weet wat we zeggen. Maak me nou niet gek.

En zo maakten we Jannie zojuist heel erg blij met haar kaartjes voor Elvis Costello aanstaande woensdag hier in het Muziekgebouw in Eindhoven. Dit is de laatste van de tweede uur, Erik, komend weekend. Zometeen een heel bijzonder iets met een smartphone en zombies. In het derde uur. En natuurlijk de kijktip van Sebastian. Hier is Nelly, Just a Dream. Tot zo!

0: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
1: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken, surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
2: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
1: Inspiratie aan jouw voordeur.
0: 1 juli bestaat Bouwmarkt Groene 50 jaar. Vier met ons mee tot en met 5 juli. Met demo's, kortingen en de Groene Limited Edition goodiebag.
3: In de app via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
4: 11 uur.
5: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Oekraïne heeft vannacht aanvallen uitgevoerd op de Russische olieinstallaties bij Sint-Petersburg. Dat melden zowel Russische als Oekraïnse autoriteiten. Onder meer een lokale haven en olieterminal zouden zijn geraakt. De gouverneur van het gebied spreekt van een grote aanval. Er zouden geen slachtoffers zijn. Oekraïne heeft dit jaar de aanval op Russische energieinfrastructuur opgevoerd. In de Duitse stad Erfurt is het lokale partijkantoor van de radicaal-rechtse AfD aangevallen met vuurwerk en verfbommen. In de stad is vandaag een partijcongres. Duitse media schrijven dat demonstranten ook wegen hebben geblokkeerd. De politie probeert de betogers tegen te houden en de blokkades weg te halen. Bij een woningbrand in Sneek is een vrouw van 61 omgekomen. Vanochtend vroeg brak brand uit in een appartement op de vierde verdieping. Hoe de brand is ontstaan en hoe de vrouw om het leven is gekomen is nog niet duidelijk. Volgens de veiligheidsregio waren er de afgelopen nacht al hulpdiensten bij de woning na meldingen van onrust. De politie doet onderzoek. Omliggende woningen werden ontruimd. De bewoners zijn opgevangen door de gemeente. Friesland Campina heeft begin dit jaar een dwangsom moeten betalen aan de provincie Gelderland. De provincie had de dwangsom opgelegd omdat het bedrijf bij een explosie in Borculo een jaar geleden pas uren later de brandweer belde. Bij die explosie kwam een grote oranje rookwolk met gevaarlijke stoffen vrij. Omdat Friesland Campina in januari opnieuw een incident te laat melden, moet het de dwangsom van 5000 euro betalen. Ook zijn er nu strengere eisen bij het bedrijf. In een reactie aan Omroep Gelderland zegt het zuivelbedrijf maatregelen te hebben genomen. Het weer, in het midden en zuiden veel zon. In het noorden is er wat meer bewolking. Het wordt 20 tot 26 graden vandaag. Morgen is er een mix van zon en wolken en een lokale bui. En dan wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar Bouwbuddy.nl.
7: Is het bij u in de zomer ook zo warm in huis? De Wolde Woningstoffering is al 40 jaar een vertrouwd gezicht in de regio. Het adres voor gordijnen, in-betweens en raambekleding. Ook gespecialiseerd in buitenzonwering, zoals screens, rolluiken, buitenjaloezieën, zonneschermen en horen van hoge kwaliteit. En we bieden vrijblijvend advies aan huis. Profiteer nu tijdelijk van gratis montage. Kijk op dewoldezonwering.nl.
8: Erik van Roon.
9: Aanwezig, klaarstaat Noah Noah en Ronnie Flex met Damage. Maar we beginnen met de Jonas Blue hier, het Edge of Desire.

0: Damage, Noah Noah en Ronnie Flex.
1: Het weekend vier je met Glow FM.
0: En Damage, dat kun je wel van spreken als je wordt uitgeschakeld als Nederlands elftal tegen Marokko. Afgelopen maandagnacht was dat. Wie heeft er gekeken? Ik heb gekeken. Ik heb de tweede helft gekeken. Ik denk, nou, ik word wel ergens wakker in de nacht. En dan eens kijken hoe laat het is. En dan ga ik in ieder geval kijken. Nou, ik werd dus om 4:15 wakker. En dat betekent dat de eerste helft er net op zat. Toen was het nog 0-0. De tweede helft heb ik gezien. De verlenging en de penalties natuurlijk. En ja, goed, de burgemeester van New York die voorspelde het al een aantal weken geleden. Nederland gaat vrij vroeg in de kick-out fase eruit gekikt worden. Nou, dat gebeurde inderdaad dan ook tegen Marokko. En volgens de burgemeester van New York, en die heeft er verstand van, denkt hij, wordt Marokko wereldkampioen. Dus nou, als dat het geval zou zijn, dan hebben we verloren van de wereldkampioen. Hé, wat gaan we de derde uur doen? Ik heb zo meteen ga ik contact zoeken met technofilosoof Rens van der Vorst over iets bijzonders wat er eergisteren op de campus van Fontys in Eindhoven plaatsvond. Namelijk de Smombie Run. Ik moet even spieken wat daar precies ook. Smombie Run. Nou, wat dat precies inhield, dat gaan we zo meteen horen als ik hem aan de telefoon heb. En natuurlijk ook in het derde uur, zoals gebruikelijk, de kijk dan wel filmtip van Sebastian. Dat zal zo rond de klok van 11:45 zijn. Dit is Shanna Sparrow. Hier is Material Lover.

blijft een lekker goed nummer. Lekker zomerse vibe zit er in ieder geval in. Een Good Kiss, daar hoorde je. En die was van Usher. En dit is zo mooi. Olivia Dean, So Easy to Fall.

0: It's so easy, Olivia Dean, to fall in love.
1: Het weekend vier je met Glow FM.
0: Het weekend vier je inderdaad met Glow FM. We hebben geprobeerd om contact te zoeken met Rens van der Voorst, maar dat lukt om een of andere vage reden niet. Maar we gaan het toch even hebben over hardlopen en gamen tegelijkertijd. Want dat gebeurde afgelopen donderdag op de Fontys Campus in Eindhoven. Daar vond namelijk de allereerste Smombie Run plaats. En de naam is een combinatie van smartphone en zombie en verwijst naar mensen die zo op hun scherm gericht zijn dat ze de wereld om zich heen helemaal vergeten. Dat heet focus, maar in dit geval is dat dus niet oké. Tijdens de loopwedstrijd moesten studenten niet alleen 400 meter rennen, maar onderweg ook een zombie game op hun telefoon spelen. Het doel? Ervaren hoe moeilijk multitasken eigenlijk is. En volgens initiatiefnemer en technofilosoof Rens van der Voorst zijn veel jongeren ervan overtuigd dat ze moeiteloos twee dingen tegelijkertijd kunnen. De praktijk bleek anders. Sommige deelnemers gingen al bij het eerste obstakel onderuit. Met de Smombie Run wil Fontys studenten bewuster maken van hun telefoongebruik. En er ligt zelfs het idee al voor een vervolg.

Schmello en Anne-Marie. En wat zijn zij van elkaar? Friends. Ja, zo makkelijk. Het weer en verkeer heb ik voor je. Het wordt vandaag geleidelijk bewolkter en het blijft droog in de Brainport. Vanmiddag stijgt de temperatuur tot 26 graden. De wind is matig, windkracht 3. En vannacht is het bewolkt en koelt het af tot ongeveer 17 graden Celsius. Verkeersinformatie is natuurlijk nog steeds die afsluiting op de A58 vanwege wegwerkzaamheden. Zometeen Shawn Mendes, maar eerst Russo en Emma Heesters. Liefdesverdriet.

dat is de titel, Shawn Mendes. Hey, een verrassend berichtje gisteren in de krant. Alhoewel, helemaal niet verrassend, want ze doet het al 5 decennia lang. Ze doet het al 5 decennia lang. Over wie heb ik het dan? Natuurlijk, Madonna. En Madonna is terug. Gisteren is verschenen Confessions 2. Het 15e studioalbum van de inmiddels 67-jarige Queen of Pop. Het album is een directe opvolger van haar succesvolle dansplaat uit 2005. Confessions on a Dance Floor. En bevat samenwerkingen met niet de minste. Let op, Martin Garrix, Stromae, Sabrina Carpenter. En Madonna laat opnieuw zien dat ze zich weinig aantrekt van kritiek op haar leeftijd of imago. Al jarenlang spreekt ze zich uit tegen leeftijdsdiscriminatie en benadrukt ze dat ze zelf bepaalt hoe ze leeft, zich kleedt en muziek maakt. Al meer dan 5 decennia in de spotlights lijkt de discussie over haar relevantie dan ook overbodig. Madonna doet nog altijd waar ze groot mee werd. De aandacht trekken, grenzen opzoeken en haar eigen regels bepalen. Nou, als je het zo over Madonna hebt, dan zit er maar één ding op. En dat is van haar nieuwste album Bring Your Love draaien in samenwerking met Sabrina.

Ariana Grande en Yes And, en dan vraagteken. En daarvoor Madonna van haar nieuwste album Confessions 2... dat gisteren is uitgekomen. We draaiden van dat album Bring Your Love, Madonna samen met Sabrina Carpenter. Sebastian is inmiddels in de studio, daar gaan we het zo meteen over hebben. Maar eerst Alesso, One Republic, In Your Eyes, hier op Glow FM.

0: In Your Eyes, Alesso en One Republic. En wat een mooie videoclip. En zoals ik straks al zei, we hebben achter ons hebben we twee schermen hangen. En synchroon met het nummer wat je hoort op de radio spelen we ook de videoclip af hier achter op de schermen. Dus als je nou meekijkt naar Glow FM, dan kun je ook daarvan genieten.
1: Of je nu thuis kijkt of in de bioscoop, hier komt de filmtip van de week.
0: Eerlijk gezegd was het een beetje een saaie clip net in Your Eyes vanuit de binnenkant van de ogen. Maar goed.
2: Ja, mij was het nog niet opgevallen.
0: Nee, zo saai was die. Nee, goed. Maar de muziek was in ieder geval goed. In Your Eyes, Alesso en One Republic.
2: Sowieso goede muziek.
0: Zeker. Hey, de filmtip van de week, wat heb je meegebracht, Sebastiaan?
2: Ja, nou, ik ben minder naar de bios gegaan dan ik wilde, want ik was een beetje verkouden. En dat is niks zo erg als in de bios zitten en moeten hoesten. Maar dat in willen houden, omdat je niet iedereen wil storen. En dan ja, dat gaat niet. Dus, maar ik ben wel één keer naar de bios geweest. En dat was meteen een...
0: Dat was vermoeiend, dus met dat inhouden van hoesten.
2: Ja, dus dat heb ik niet gedaan. Of niet deze week. Ik heb wel een keer eerder gedaan toen ik verkouden was. Maar dat is echt verschrikkelijk. Want dan zit je daar heel ongemakkelijk zo.
0: Welke filmtip heb je?
2: The Invite. De invite.
0: Ja, de invite.
2: De invitation. De uitnodiging.
0: Uitnodiging.
2: Ja.
0: Okay.
2: Van Olivia Wilde. Is de actrice van Huis Uit, maar heeft nu al een paar films geregisseerd. De voorgaande waren niet mega hoog staan, maar deze was echt leuk. Het gaat over Joe en Angela, een koppel. En hun huwelijk loopt niet al te lekker. En dan... nodigt vooral Angela, dat is een hele kleine spoiler, ik ben van spoiler-free aanraders, maar die nodigt dan de mysterieuze bovenburen uit voor een etentje. En dan,
0: bovenburen,
2: ja precies. Ja. En ja, dan gaat de nacht, avond, gaat de onverwachte kant op.
0: Oké.
2: Okay. Ja. Spoiler-free. Ja, het speelt zich allemaal af in een appartement. Het is bijna een soort toneelstuk. Maar het is heel goed geacteerd. Heel herkenbaar, denk ik. Het geeft volwassen relaties heel goed weer. En wat daar misschien mis in kan gaan. En er is gewoon mega veel chemistry. Hoe zeg je dat in het Nederlands? Tussen de acteurs. Chemie. Ook tussen de acteurs. Je hebt Seth Rogen. Natuurlijk, het is ook heel grappig. Seth Rogen is doorgaans doet comedy. Olivia Wilde, Edward Norton en Penelope Cruz.
0: Okay.
2: Vier hele goede acteurs en komt gewoon heel geloofwaardig en goed over. En ik heb me geen moment verveeld.
0: Verveeld, ja. Het is verveeld.
2: Ook al is het allemaal in één kleine setting. Je hebt vier acteurs, een appartement.
0: In één huis.
2: En dan was het eigenlijk.
0: Ja, of in één appartement.
2: Ja.
0: Oh, ook nog in één appartement, want die anderen die komen eens.
2: Ja, die komen, dus maar hun huis zie je niet.
0: Het speelt zich echt af op een paar vierkante meter. En dan een hele film lang. Hoe lang duurt de film?
2: Dat weet ik nooit zo goed. Ja, misschien een goed punt, want ik heb hem dus niet verveeld. Het is gewoon heel leuk, heel grappig. De muziek maakt het ook perfect qua ongemak ook. Het is ook wel cringy.
0: Okay.
2: Maar daar hou jij wel van, toch? Ik Want jij kijkt ook van die ongemakkelijke tv-series. Over daten gesproken en zo. En relaties, liefde, ja.
0: Ik word hier even in een hoek neergezet. Ja,
2: okay. Nee, maar ik vond het ook leuk.
0: Jij ook van cringy. Ja, oké. Okay, ja. Nee, maar het is waar. Het is zeker niet gelogen. Dus. Nou, dat was hem. Waar draait hij?
2: Voor mij in alle bioscopen.
0: Alle bioscopen.
2: Ja, omdat je grote namen hebt. En het is zeg maar klein genoeg om ook in de... meer artsy plekken te draaien.
0: De artsy. Okay.
2: Ja, de filmhuis.
0: Ik snap hem.
2: In de filmhuis.
0: Helemaal goed. Dus dat is de filmtip van deze week. Noem nog even de titel van de film.
2: The Invite.
0: The Invite. Vier acteurs op 3 vierkante meter en dan...
2: Wel iets groter, maar niet heel veel meer.
0: Genieten van cringy vibes. Nou, wij gaan genieten van de muziek. Post Malone. En Circles hier op Glow FM. Raymond die gaat het zo meteen overnemen. Die staat al voor de deur. Met heel veel hits, nog niet in een bepaalde volgorde. Dat is pas vanaf volgende maand de Glow 30. Post Malone, zoals gezegd, hier is Circles.

0: Blokje en S10 op Glow FM. Ik haat hem voor jou. En middels in de studio achter de microfoon. Mijn opvolger tussen 12 en 3 gaat dit in. Ik was nog met de introductie bezig.
1: Sorry. Pas te vroeg. Te enthousiast vandaag, denk ik.
0: Je bent altijd enthousiast, toch?
1: Ja, nee, zeker. Dat komt ook door het mooie weer.
0: Het mooie weer. En ook hebbelijk weer in de zin qua temperatuur. We hadden het net over de airconditioning hier in de studio. Ja. Die is oké. Okay.
1: Ja, die doet het weer goed. Vorige week had hij het een beetje zwaar met de hitte.
0: Had hij het heel zwaar. Wie had het nou niet zwaar met de hitte?
1: Ja, het was wel warm inderdaad, ja.
0: Het was inderdaad warm. En je gaat eigenlijk wel heel veel hits draaien, Raymond.
1: Heel veel zomerhits ook. Ik zie de Bouwsta zo meteen staan en ook Another. Dus ja, als je het over zomerhits hebt.
0: Nou, die stonden nummer 1 en nummer 2 in de Summer House Hot 100... die jullie een paar weken geleden samen met Florian, jij en Florian, hebben uitgezonden.
1: Zeker.
0: Hoe gaaf is dat?
1: Ja, terug te luisteren via de Soundcloud van Florian natuurlijk.
0: Mooi, een gedrukte exemplaar heb ik hier in mijn hand.
1: Ja, goed zo. Doe dat terugluisteren wel pas na 4 uur vanmiddag natuurlijk.
0: Ja, natuurlijk, want jij zit eerst lekker tot 4 uur... Hits in willekeurige volgorde, binnenkort de Glow 30... en dan wel in een bepaalde volgorde.
1: Ja, maar dat laat nog even op zich wachten.
0: Dat laat even op zich wachten. Oké, we gaan het niet hebben waarom, maar goed. Het komt er in ieder geval aan. Dit is de laatste voor Erik Opentje Weekend. Milky Chance en Stolen Dance. Tot volgende week.

0: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
1: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Versholtveem geweest?
2: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel het slagerijreinders.nl.
1: Ja hoor, ik ga voortaan naar slagerij Reinders Versholtveem.
0: 1 juli bestaat Bouwmarkt Groene 50 jaar. Vier met ons mee tot en met 5 juli. Met demo's, kortingen en de Groene Limited Edition goodiebag.
3: Glow FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
4: 12 uur.
5: Lieselot Thomassen met het NOS Journaal. Oekraïne heeft vannacht aanvallen uitgevoerd op Russische olieinstallaties bij Sint-Petersburg, melden zowel Russische als Oekraïnse autoriteiten. Onder meer een lokale haven en olieterminal zouden zijn geraakt. De gouverneur van het gebied spreekt van een grote aanval. Er zouden geen slachtoffers zijn. Bij een woningbrand in Sneek is een vrouw van 61 omgekomen. Vanochtend vroeg brak brand uit in een appartement op de vierde verdieping. Hoe die is ontstaan en hoe de vrouw om het leven is gekomen is nog niet duidelijk. Volgens de veiligheidsregio waren er afgelopen nacht al hulpdiensten bij de woning na meldingen van onrust. Friesland Campina heeft begin dit jaar een dwangsom moeten betalen aan de provincie Gelderland. De provincie had de dwangsom opgelegd omdat het bedrijf bij een explosie in Borculo een jaar geleden pas uren later de brandweer belde. Bij die explosie kwam een grote oranje rookwolk met gevaarlijke stoffen vrij. Omdat Friesland Campina in januari opnieuw een incident te laat meldde, moest het de dwangsom van €5.000 betalen. Ook zijn er nu strengere eisen bij het bedrijf. In een reactie aan Omroep Gelderland zegt het zuivelbedrijf maatregelen te hebben genomen. Vanwege de hitte gaat in de VS een deel van het feest rond het 250-jarig bestaan vandaag niet door. Zo is de parade in de hoofdstad afgelast en gaat het festivalterrein later open. Het wordt meer dan 40 graden vandaag in Washington. Vandaag is er een grote vuurwerkshow. Verwacht wordt dat veel Amerikanen ook zelf vuurwerk zullen afsteken. Vanwege de droogte wordt gewaarschuwd voor branden. Ook op andere plekken in het land worden vieringen aangepast. Het weer, in het midden en zuiden veel zon, in het noorden meer bewolking. Het wordt 20 tot 26 graden. Morgen een mix van zon en wolken en lokaal een bui. En dan wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS-journaal.
6: Dankjewel, dan de situatie op de weg. De ANWB meldt 1 vertraging op de A2 van knooppunt Leendeheide naar knooppunt Batendorp. Daar 3 minuten, 3 kilometer. En Flitsmeister met 1 snelheidscontrole vind je op de A67. Tussen afrit Panningen en Venlo Noordwest bij paaltje 62-1.
7: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt 1 aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken, surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
8: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
7: Inspiratie aan jouw voordeur.
9: Raymond Woutersen.
6: Ik keek vanmorgen in de spiegel en daar schrok ik van. Oh ja, en er stond geen heks achter mij. En waar ik wel van schrok, vertel ik je zo. Eerst de Bausa. Dit is Magnetic.
10: Het ritme van de vrede.

0: DJ Snake en Justin Bieber. Je hoorde Let Me Love You bij Glow FM.
1: Het weekend vier je met Glow FM.
0: Ja, dit doen we allemaal elke dag stiekem wel, toch? Even in de spiegel naar jezelf kijken. Nou, ook ik deed dat vanmorgen. Niks leek anders dan normaal. Ik keek eigenlijk nergens gek van op het eerste gezicht. Totdat ik naar mijn voorhoofd keek en ik de eerste tekenen van veroudering zag. Ja, er zijn langzaamaan drie groeven aan het ontstaan op mijn voorhoofd. Ja, het zijn gewoon de eerste rimpels van mij. Oh. En dan moet je dus weten dat ik 22 jaar ben. Dat vond ik al vrij schokkend. Ik dus meteen mijn allerbeste vriend ChatGPT contacteren. Ik stelde hem de vraag, op welke leeftijd krijg je normaal gezien rimpels op je voorhoofd? Nou, het blijkt dus gemiddeld tussen de 25 en 35 jaar te zijn. Maar iets eerder of later kunnen de eerste lijntjes ook al zichtbaar worden. Tips had ChatGPT trouwens ook om ze minder erg te laten worden. Smeer gewoon elke dag zonnebrandcreme. Zon is namelijk een van de ergste redenen van huidveroudering. Dus ik ga voortaan ook maar zonnebrandcreme smeren als ik de hele dag in bed blijf liggen. En daarnaast is het belangrijk om te stoppen met roken. Nou, dat heb ik sowieso nooit gedaan. Dus vanaf nu sta ik op voorsprong. Maar ja, Nederland stond tijdens Nederland-Marokko ook lange tijd op voorsprong. Tot de verlengingen begonnen. Dus het zegt niet zo heel veel, denk ik. Eén ding is zeker, het einde is nabij. Zometeen draai ik een artiest waarvan het einde nog lang niet nabij is. Zij is springlevend. Sterker nog, zij komt eigenlijk pas net kijken en heeft een superleuk nieuw liedje uit. Ik vertel je zometeen wie het is. Eerst even wat toepasselijke zomermuziek op deze zonnige zaterdag. Temperaturen tot 25 graden vandaag. Dat vier je met Glow FM en Another. Een van de zomertunes van dit jaar. Dit is Talk To You.

Mufasa en The Adventures of Stevie V. Je hoorde Dirty Cash Money Talks bij Glow FM. Ja, het is toch wel een van de grootste talenten van dit moment. Ze scoort de ene na de andere hit. Ze had eerder al een dikke hit te pakken met Bluff.

Bente, daar heb ik het over. Vorige week stond ze ook op Concert at Sea. Het festival van Bluff op de Brouwersdam in Zeeland natuurlijk. Ja, en dat moet volgens eigenlijk vrijwel elke bezoeker die daar aanwezig was echt heel erg goed zijn geweest. Bente heeft nieuwe muziek uit en ze is dus springlevend. Dit is 3-2-1 bij Glow FM.

Sonfeld, Eloy Black en Hey Sun bij Glow FM. Exact 12:30, even kijken naar de Glow FM weekend weerbericht. Zomerse zaterdagmiddag, 25 graden kan het worden. Vanavond is het nog lang warm en morgen een graad of 22. Situatie op de weg dan, twee vertragingen bekend in de regio. Vind je op de A2 volgens de ANBB van Urmond naar de afrit Maastricht Airport. 10 minuten, 4 kilometer. A50 van Knopend-Paalgraven naar Ravenstein nog 5 minuten en 3 kilometer. En Flitsmeister, wat eens snelheidscontrole op de A67 van de afrit Panningen naar Venlo Noordwest bij paaltje 62-1. Zometeen draai ik Capella, You Got To Know, komt eruit.

eerste Glow FM Classic, je hoorde You Got To Know van Capella. Leuk om iets van je te horen via een berichtje in de Glow FM app. Marloes, zij stuurt: zaterdag is barbecue dag hier in huizen Swinkels. Met de radio in de keuken aan, lekker voorbereidingen aan het treffen voor vanavond. Pim stuurt wel een grappig appje. Hij zegt: ik had het nooit verwacht dit te zeggen. Maar stiekem mis ik het wel om mijn zoontje weg te brengen naar voetbal om 7 uur 's ochtends. Heeft natuurlijk last van de zomerstop nu. Ingrid is aan het werk in het ziekenhuis achter de receptie met Glow FM aan. Heerlijke muziek stuurt zij. En Ilona is ook aanwezig, tent aan het opzetten voor het buurtfeest van vanavond. Ja, ik hoop dat wel dat het een dichte partytent is dan. Ja. If you know, you know. Nou ja, Eindhoven viert het zomerweer, merk ik. Daarom wil ik zometeen een kleine zomerbattle met je doen. Ik geef je 2 zomerhits. De vraag aan jou, welke ik helemaal ga draaien. Playlist ligt zometeen dus in jouw handen. Ook New Religion, B-Rexha komt eraan. Naar

0: FM. Heb je die weersvoorspelling al gezien? Voor volgende week? Nee, ja, het is wel echt even de moeite waard om te kijken, hoor. Vanaf woensdag weer volop ruimte voor de zon en temperaturen die langzaamaan weer richting de 30 graden en hoger gaan stijgen. Vandaag ook wel lekker, toch? Met 25 graden en veel ruimte voor de zon. Leuk om alvast een klein beetje in die tropische sferen te komen met een echte zomerhits battle. Ik ga de playlist aan jou geven, dus de vraag is: welke van de volgende twee hits wil je zometeen horen? Styles met Niels Geuzenbroek. Of toch deze. Kan ook, hè. Bob Marley en Funkstar Deluxe en Sun is Shining is optie nummer 2 in de battle van vanmiddag. Zeg maar, welke van de twee wil je zo meteen helemaal horen? En moet dus op de radio gedraaid worden. Uitslag krijg je na snelle. Dit is Reunie.
1: Dit is...
2: Dames en heren, pennen neer, schrijf je laatste zin af. Ik niet, ik wil meer, ik zit achter in de klas. Aan het wachten op de bel en ik ga rennend naar huis. Ik heb honderden ideeën en die moeten eruit.

0: Op de reunie.
1: Dames en heren, ben er weer. 4 shows, 1 nacht. Ik heb nog meer problemen, maar een stuk minder last. Aan het wachten op de taxi en dan plankgas naar huis. Ik heb honderden verledens, maar die maken me juist. En ja, ik had haast. Ik had werk, jongens. Ik had

nieuwe van Taylor Swift, Jorda. I knew it, I knew you bij Glow FM. We zitten midden in een zomerbattle. De vraag aan jou is, welke van de twee volgende liedjes wil je zo meteen helemaal horen op de radio? Dat kon je heel simpel laten weten via een gratis berichtje in de Glow FM app. Optie 1 was Wild Styles. Met Year of Summer. En optie 2 is Bob Marley en Funkstar Deluxe. En Sun is Shining. Ja, je kon dus laten weten welke van deze twee helemaal gedraaid moet worden op de radio. Dat kon je sturen via die Glow-app dus. Even wat berichtjes met je doornemen. Maarten zegt, doe mij maar Year of Summer. Krijg meteen zin in een festival en een koud drankje. Elisabeth stuurt 100% Sun is Shining. Die remix blijft heerlijk op een zonnige dag. Kimberly stuurt Year of Summer graag. Volume open en ramen naar beneden. Uiteraard Sun is Shining van Bob Marley. Wat een lekker liedje is dat, zegt Sander. Was ik stiekem al vergeten? Peter zegt, mijn stem gaat naar Bob Marley. Als de zon schijnt, wat mij betreft altijd Bob Marley. Echt een zomerklassieker. Sun is Shining, dat stuurt ook Lisa nog via een berichtje in de Glow FM app. En ook Nick laat van zich horen. Hij zegt, Sun is Shining, zonnetje erbij. En die dag is compleet met dat liedje. Nou ja, het is niet echt heel verrassend meer, toch? Je hoort hem op de achtergrond al. Dit is de winnaar geworden in de battle voor vanmiddag. Bob Marley en Funkstar Deluxe. Dit is Sun is Shining. Uiteraard bij Glow FM.

0: extra veel muziek op je zaterdagmiddag bij Glow FM. Jorden Telly, Cast en Brooks en Hold On. En zometeen... Dan hoor je Harry Styles en American Girls.
1: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar Bouwbuddy.nl.
2: Geniet van de zomer. Geniet van een dagje in de Philips Fruittuin. Geniet van de ruimte van onze boomgaard en speel in de splinternieuw aangelegde speeltuin. Geniet van een heerlijke pannenkoek, gezond broodje, koel drankje of speciaal biertje op het terras van het Pannenkoekenhuis. Geniet van onze dagelijkse verse streekproducten uit onze landwinkel. Kom genieten in de Philips Fruittuin en pluk het geluk. Oorschotsedijk 14A Eindhoven. Philipsfruittuin.nl.
3: Glow FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
4: 1 uur.
5: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Oekraïne heeft vannacht aanvallen uitgevoerd op Russische olieinstallaties bij Sint-Petersburg. Dat melden zowel Russische als Oekraïnse autoriteiten. Onder meer een lokale haven en olieterminal zouden zijn geraakt. Er zouden geen slachtoffers zijn. Oekraïne heeft dit jaar de aanvallen op Russische energie-infrastructuur opgevoerd. Opstandelingen in Mali hebben vanmorgen vroeg op verschillende plaatsen in het land steden aangevallen. Of er slachtoffers zijn is niet bekend. In de loop van de ochtend werd op sommige plekken nog geschoten, maar was het op andere plaatsen weer rustig. Touareg-rebellen van de FLA bevestigden in een boodschap dat ze betrokken zijn bij de aanval. De separatisten voerden eind april grootschalige aanvallen uit op het regeringsleger in samenwerking met moslim-extremisten van een tak van Al-Qaeda. Het is onduidelijk of die groep ook nu weer meedoet aan de gevechten. Bij een woningbrand in Sneek is een vrouw van 61 omgekomen. Vanochtend vroeg brak brand uit in een appartement op de vierde verdieping. Hoe die is ontstaan en hoe de vrouw om het leven is gekomen, is nog niet duidelijk. Volgens de veiligheidsregio waren er de afgelopen nacht al hulpdiensten bij de woning na meldingen van onrust. Een Amerikaanse tiener heeft voor $3 een bijzonder kledingstuk bij een kringloopwinkel gekocht. Het bleek te gaan om een opwarmshirt van basketballegende Wilt Chamberlain van de LA Lakers. Op een veiling is er inmiddels $12.000 geboden, maar veilinghuis Sotheby's denkt dat het wel een kwart miljoen waard kan zijn. Volgens het veilinghuis is dit shirt uniek omdat Chamberlain het droeg toen hij in 1973 na 15 seizoenen afscheid nam. De man van 19 hoopt na de veiling niet meer te hoeven werken. Het weer, in het midden en zuiden veel zon. In het noorden wat meer bewolking en het wordt 20 tot 26 graden. Morgen een mix van zon en wolken en een enkele bui. En dan wordt het 20 tot 25 graden.
0: Dankjewel. Dan even kijken naar de situatie op de weg. 1 vertraging bekend in de regio volgens de ANWB. De A50 Uden-Zuid richting Veghel, 17 minuten, 40 kilometer. En Flitsmeister met een snelheidscontrole op de A67. Tussen afrit Panningen en Venlo Noordwest oppassen bij paaltje 62.1.
6: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
7: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Veersalsveen geweest?
8: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel het slagerijreinders.nl.
7: Ja hoor, ik ga voortaan naar Slagerij Reinders Veersalsveen.
9: Is het bij u in de zomer ook zo warm in huis? De Wolde Woningstoffering is al 40 jaar een vertrouwd gezicht in de regio. Het adres voor gordijnen, in-betweens en raambekleding. Ook gespecialiseerd in buitenzonwering, zoals screens, rolluiken, buitenjaloezieën, zonneschermen en horen van hoge kwaliteit. En we bieden vrijblijvend advies aan huis. Profiteer nu tijdelijk van gratis montage. Kijk op dewoldezonwering.nl.
6: 1 juli bestaat Bouwmarkt Groene 50 jaar. Vier met ons mee tot en met 5 juli. Met demo's, kortingen en de Groene Limited Edition Goodie Bag.
10: Raymond Woutersen.
0: Met zometeen een heel toepasselijk liedje als de zon schijnt. Mooney en Dove, hoor je zometeen. Na Harry Styles, dit is American Girls.

0: Ja, dit ademt de zomer wel, toch? Jorden Mooney en Duff.
1: Het weekend vier je met Glow FM.
0: Ja, zometeen draai ik muziek uit de regio Eindhoven. Ex-Glow FM Spotlight van Ben van Kuringen. All This Love. Lekker house liedje draai ik zometeen. En ook zometeen een nieuwe muziek van een Haagse boyband. Zo zou je het een beetje kunnen noemen. Mannengroepje. Popgroepje. Het is echt een heel erg lekker zomers liedje. Is Nederlands. Wil ik echt graag even aan je voorstellen. Ga ik zometeen dus voor je doen. Flair komt eraan. Eerst Kygo, Khalid en Griffin. Dit is Save My Love.

0: en All This Love.
1: Het is voorbij, het is klaar. Het zijn de eerste woorden in het nieuwe liedje van de Haagse boysgroep Flair. Maar ja, het moet eigenlijk pas net gaan beginnen voor hen allemaal. Ze hebben nog geen hits gescoord hier in Nederland. Maar dat gaat niet lang meer duren, denk ik. Dit liedje van hen gaat behoorlijk op viral op TikTok momenteel en komt langzaamaan ook steeds meer overwaaien naar Spotify en nu dus ook naar de radio. Ja, als je in de auto zit en je bent in de gelegenheid, knal dat raampje even omlaag. Handje uit het raam van de auto. Dan komt hij net even wat lekkerder aanwaaien, denk ik. Nieuwe muziek bij Glow FM. Dit is Flair en door het oog van de

gloedje nieuwe muziek bij Glow FM van Flair. Jorre, door het oog van de nacht. Eerste reacties die binnenkomen in de Glow FM app. Simone zegt, ik heb deze afgelopen week ontdekt. Meteen in mijn Spotify playlist gezet. Esther zegt, oh heerlijk deze. En Simon krijgt helemaal zin in zijn vakantie naar Turkije van dit liedje. Gaan we ook wel vaker horen bij Glow FM. Dit is nieuw Flair, hoor je. En nu Outlines.

urenlang in het vliegtuig naar Kroatië of Egypte. Dat gebeurt dit jaar dus veel minder dan eerdere jaren. Na onderzoek blijkt dus dat we eerder als passenger princess urenlang in de auto naar Zuid-Frankrijk, Spanje of bijvoorbeeld Albanië zitten. Hoe het komt, dat vertel ik zo meteen naar Benjamin en Frescu. En is daar iemand...

Bang dat je vindt dat ze zich aanstelt. Als ze jou vertelt waarmee ze leeft. Ze wil niet dat je ziet wat er in haar schuilt.

0: Is daar iemand?
1: Muziek uit de regio Eindhoven.
0: Is daar iemand?
1: Benjamin en Fresco.
0: Is daar iemand?
1: En is daar iemand? Het is 3 minuten over 2:30, tijd voor het Kloof en Weekend weerbericht. Zomerse zaterdagmiddag, 25 graden kan het worden. Vanavond nog lang warm, morgen 22 graden met een afwisseling van zon en wolken. En dan de situatie op de weg. Glow FM verkeersinformatie met 2 lange vertragingen. De A2 Eindhoven-Maastricht, daar een 30 minuten tussen Echt en Born, 5 kilometer. Komt er een ongeluk, 2 rijstroken zijn daar dicht. En de A50 Uden-Zuid richting Veghel, een 30 minuten ook, 5 kilometer. Komt er een ongeluk, daar word je via de vluchtstrook omgeleid. Flitsmeister met 1 snelheidscontrole, die vind je op de A2 Eindhoven-Maastricht. Daar staan ze bij Nederweert bij hectometerpaal 205.8. Nothing But Thieves komt eraan naar Maalsmit. Dit is Drive Safe.

Nothing But Thieves bij Glow FM. Jorden, oh no, he said what? Ja, opvallend nieuws voor iedereen die de koffers nog moet pakken. De zomervakantie is voor veel Nederlanders namelijk niet meer zo vanzelfsprekend. Nee. Blijkt allemaal uit een nieuw onderzoek. Ongeveer de helft gaat deze zomer niet in juli of augustus op vakantie. Belangrijkste reden daarvoor is dat het simpelweg te duur is geworden, maar ook de hitte, bosbranden en de drukte op populaire bestemmingen spelen mee. Want ja, hoe vaak maak je niet mee dat als je op vakantie bent, dat je ineens alleen maar Nederlanders om je heen hebt. Ja, word je soms ook niet alleen maar vrolijk van natuurlijk. En veel mensen kiezen daarom voor een vakantie in eigen land of stellen hun reis uit naar september, wanneer het rustiger en vaak ook goedkoper is. Wie dan wel op vakantie gaat, die pakt vooral de auto. 66% van de vakantievierders kruipt achter het stuur. En het aandeel van die auto groeit ook. 2 jaar geleden ging namelijk nog 54% weg met de auto. Nou, dat is nu dus al een stukje meer. Die vakantieritten die stoppen dan wel vaak zo bij 1000 tot 1250 kilometer. Dus dan kun je alsnog in de Provence komen, bijvoorbeeld. En wat je ook doet... Glow FM is deze zomer bij je met de beste zomerhits. Dit is nieuw. Dit is hobbyboer Bakermat. Ja. En deze man staat ook geregeld in een stal tussen de dieren. Dat vindt hij mooi. Bakerman.

Sam Fender en Olivia Dino, de Rain Me In bij Glow FM. Ik ga Dua Lipa zo meteen draaien met de Work Good. Ze heeft ook best wel een lekker leven, hoor. Enkele dagen geleden vierde Dua Lipa nog met veel pracht en praal haar huwelijk met Calum Turner in het idyllische Sicilië. Daar zijn ook wat audiofragmenten van opgedoken. Nee, even alle gekheid op een stokje. Dat waren oude fragmenten. Nee, het is tijd voor Dua Lipa om weer in het dagelijks ritme te komen. Nadat ze volop van La Dolce Vita heeft genoten. Dat is best zwaar, hoor, dat leven van haar trouwens. Dat moet je niet onderschatten. Ze ligt namelijk op bed met een kopje thee en wat nieuwe kleding aan. Ja, en daar kan ze dan weer flink wat geld voor vangen, denk ik. Dat is allemaal te zien in The Vogue, dat tijdstige feitje wel. Nu ook weer wat centen binnen, hè. Omdat ik haar draai. Dua Lipa bij Glow FM. Dit is Work Good. I'm on an

0: Zaterdagmiddag van Glow, Jorre, Alesso en Sasha en Destiny. En zometeen... ik, Jennifer Lopez en David Guetta, Save Me Tonight, komt eraan. Net als Roxy Dekker.
1: Geniet van de zomer. Geniet van een dagje in de Philips fruittuin. Geniet van de ruimte van onze boomgaard en speel in de splinternieuw aangelegde speeltuin. Geniet van een heerlijke pannenkoek, gezond broodje, koel drankje of speciaal biertje op het terras van het pannenkoekenhuis. Geniet van onze dagelijkse verse streekproducten uit onze landwinkel. Kom genieten in de Philips fruittuin en pluk het geluk. Oorschotsedijk 14A Eindhoven. Philipsfruittuin.nl.
2: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar bouwbuddy.nl.
3: In de app, via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
4: 2 uur.
5: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Opstandelingen in Mali hebben vanmorgen vroeg op verschillende plaatsen in het land steden aangevallen. Of er slachtoffers zijn, is niet bekend. Rebellen van de FLA bevestigen dat ze betrokken zijn bij de aanval. Separatisten voerden eind april grootschalige aanvallen uit op het regeringsleger in samenwerking met moslim-extremisten van een tak van Al-Qaeda. Het is onduidelijk of die groep er nu ook weer meedoet aan de gevechten. Bij Oekraïnse aanvallen zijn olieinstallaties in de buurt van Sint-Petersburg in Rusland geraakt. Een lokale haven en een olieterminal zouden zijn geraakt. De Russische gouverneur in het gebied spreekt van een grote aanval, maar zegt ook dat er geen slachtoffers zijn. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat er ook een Russische marinebasis is geraakt. Het Australische Great Barrier Reef komt toch niet op de UNESCO-lijst voor bedreigd werelderfgoed. Er wordt al langer gewaarschuwd dat het grootste koraalrif ter wereld moet worden toegevoegd, omdat het in gevaar is. Door klimaatverandering verbleekt het koraal en sterft het af. Maar volgens UNESCO is het rif de afgelopen jaren veerkrachtiger geworden en heeft Australië goede stappen ondernomen om het koraalrif beter te beschermen. Het Great Barrier Reef is zo'n 2400 kilometer lang en er leven zo'n 400 soorten koraal. Een Amerikaanse tiener heeft voor $3 een bijzonder kledingstuk bij een kringloopwinkel gekocht. Het bleek te gaan om een opwarmshirt van basketballegende Wilt Chamberlain van de LA Lakers. Op een veiling is er inmiddels $12.000 geboden, maar veilingshuis Sotheby's denkt dat het wel een $250.000 waard kan zijn. Volgens het veilinghuis is dit shirt uniek omdat Chamberlain het droeg toen hij in 1973 na 15 seizoenen afscheid nam. De man van 19 hoopt na de veiling niet meer te hoeven werken. Het weer in het midden en zuiden veel zon, in het noorden wat meer bewolking en het wordt 20 tot 26 graden. Morgen een mix van zon en wolken en een lokale bui. Het wordt dan 20 tot 25 graden.
0: Dankjewel. Dan even kijken naar de situatie op de weg. 1:01. Goedemiddag. 1 vertraging bekend in de Brainport-regio. A2 zit Joost-Borren. 40 minuten, 9 kilometer. Dat komt er van ongeluk. Daar zijn 2 rijstroken dicht. En Flitsmeister meldt goed nieuws, want controles zijn er niet.
6: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt 1 aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
7: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
6: Inspiratie aan jouw voordeur.
4: Raymond Woutersen.
0: Ik draai zo meteen nieuwe muziek van Somber en dat heeft behoorlijk te maken met vandaag 4 juli. Hoe het zit hoor je naar Roxy Dekker en nu Guetta.

Blauw FM, Raymond en de Hits tot 4 uur vanmiddag met BTS en Swim zojuist. En nu tijd voor nieuwe muziek van Somber. Hij is pas 20 jaar en scoort hit na hit. Na Undressed, 12 to 12 en Homewrecker is het tijd voor de volgende. My Body Isn't Ready, zo heet hij. Waar zijn eerdere singles vaak al gingen over liefde en relaties, trekt hij het nu nog meer naar zichzelf toe. Hij komt met een persoonlijk nummer dat gaat over onzekerheid. Hij opent het liedje namelijk met It's the 4th of July, my friends wanna catch the tide. Nou, dat roept meteen een typisch Amerikaans zomerbeeld op. Strand, vrienden, zon, vuurwerk en feest. Is daar namelijk Independence Day vandaag. Maar de hoofdpersoon uit het liedje doet juist niet mee. Hij blijft thuis omdat hij zich onzeker voelt over zijn lichaam en bang is om gezien te worden. Nou, de tegenstelling is precies de kern van het nummer. En ja, toevallig is vandaag eigenlijk de beste dag om dit liedje te draaien. Nieuwe muziek van Somber, My Body Isn't Ready. Hey,

mooi liedje dit toch? De nieuwe Summer hoor je bij Glow FM. Die heet My Body Isn't Ready. Ga je ook zeker weten vaker horen. Zaterdagmiddag van Glow gevuld met hits. LL Cool J zometeen. Ruben Hillen komt er ook aan. 20 Seconds. En dit is Duke Dumont. I Need You. 100.

een bijzondere man blijft dit, hè? LL Cool J met zijn sensuele trackshow, de Phenomenon bij Glow. Ja, leuk weetje, ik wist het dus helemaal niet. De twee L's in zijn artiestennaam staan eigenlijk voor Ladies Love. Dus dat betekent letterlijk Ladies Love Cool James. Dat zegt eigenlijk alles over het imago dat hij vanaf het begin bewust heeft neergezet, toch? LL Cool J hoorde je bij Glow FM en dit is Ruben Hillen en 20 Seconds.

klinkt alles meteen 10 keer meer zomers. Samen met Robin Schulz. En Zoe Wees hoorde je AM to PM bij Glow FM. Een paar minuten voor 2:30. Dan kijken naar het Glow FM weekend weerbericht. Zomerse zaterdagmiddag, 25 graden kan dat worden. Vanavond is het nog lang warm en morgen een graadje of 22. Dan wisselen zon en wolken elkaar af. Eén file, die is meteen ook lang. Bekend bij de ANBB, de A2 knoopt het Vonderen naar Born. Een uur vertraging, 8 kilometer, dat komt op.

moment onlosmakelijk verbonden is met een plaat. Bij deze van Axwell en Ingrosso denk ik bijvoorbeeld altijd terug aan het moment dat die pushmelding kwam dat de volledige mainstage van Tomorrowland in België vorig jaar in brand stond. Ja, ik was op dat moment net aan het bestellen in de McDonald's in Nijmegen tijdens de Vierdaagse feesten. Ik weet zelfs nog wat ik toen besteld had. Een spicy McChicken met friet en Fanta. Ik weet het vrij specifiek allemaal, maar ja, dat bestel ik eigenlijk altijd. Dus zo gek is het ook niet. Doe me altijd denken aan dat liedje Dreamer, hoorde je zojuist bij Glow FM. En dit is een van de zomertunes van 2026. Jonas Blue en Malief en Edge of Desire.

genoeg. Tijd voor kwaliteitsmuziek dan. Dit is zo'n nummer waarbij je ongemerkt met je voet begint mee te tikken. Ja, en voor je het weet sta je gewoon te dansen. Misschien wel het beste liedje van het nieuwe album van Bruno Mars.

nieuwe Bruno Mars hoorde On My Soul bij Glow FM. Zometeen draai ik het officiële WK-anthem, moet ik zeggen, van Shakira en Burna Boy, Die

Die is dat. Ik vind alleen dat we een nieuwe versie daarvan nodig hebben. Er zit namelijk een woord in dat er niet meer in thuis hoort. Hoe dat zit, dat vertel ik zo meteen. Het liedje ga ik ook draaien en eerst

Chloe FM met Shakira en Burna Boy. Je hoorde hier Die Die. Hij is natuurlijk het officiële WK-anthem voor 2026, deze van Shakira. Ja, in het einde van het liedje zingt ze ook een heleboel landen en een heleboel spelers. Kun je het je herinneren? Even een stukje daarvan. Dit zingt ze op een

Ja. Alleen daar klopt niet zoveel meer van. Brazilië doet nog mee, Uruguay moet er al uit. Argentinië doet nog wel mee, Colombia speelt vanavond nog, dus dat mag nog. Amerika kan nog, Engeland maakt nog kans, Duitsland is er al lang uit. Frankrijk speelt vanavond, dus ja, dat zou nog kunnen verlopen. Zuid-Afrika mag eruit, Spanje is ook weg. En Mexico maakt nog kans, Japan is eruit, Korea al lang verdwenen. En ja, Nederland, ja, die kan er helaas ook uit. Dus misschien moeten we eventjes een nieuwe versie maken van dit liedje van Shakira.

0: Muziek uit de regio Eindhoven, Never Glow. Je hoort een dancefloor bij Glow FM. En daarvoor draaide ik Shakira en Dai Dai. Ja, zij zingt op een gegeven moment in het liedje heel veel over landen die meededen, een kans maakten om het WK voetbal te winnen. Dit is natuurlijk het officiële WK-anthem. Zometeen heb ik een nieuwe versie, want heel veel van die landen die Shakira benoemt in het liedje spelen inmiddels niet meer mee. Dus dan moeten we even updaten. Ik heb zometeen die update en ik heb ook zometeen... Deze van Russo, Liefdesverdriet, hoor je zo.
1: Is het bij u in de zomer ook zo warm in huis? De Wolder Woningstoffering is al 40 jaar een vertrouwd gezicht in de regio. Het adres voor gordijnen, in-betweens en raambekleding. Ook gespecialiseerd in buitenzonwering, zoals screens, rolluiken, buitenjaloezieën, zonneschermen en horen van hoge kwaliteit. En we bieden vrijblijvend advies aan huis. Profiteer nu tijdelijk van gratis montage. Kijk op dewoldezonwering.nl.
2: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Veersalsveen geweest?
3: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel @slagerijreinders.nl.
2: Ja hoor, ik ga voortaan naar Slagerij Reinders Veersalsveen.
4: In de app, via DAB+, en in heel de Brainport via glowfm.nl.
5: 3 uur.
6: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Spaanse hulpdiensten zeggen dat ze de bosbranden in de Costa Brava voor een groot deel onder controle hebben. Ze hopen de brand later vandaag helemaal te hebben geblust. De Catalaanse brandweer is wel bang dat het vuur de komende dagen weer oplaait, omdat er een hittegolf heerst in Spanje. Een gebied van 30.000 hectare natuur wordt dan bedreigd. Zo'n 12.000 inwoners van het getroffen gebied moeten thuisblijven. De brandweer heeft een groep kinderen die op vakantiekamp was geëvacueerd. In Spijkenisse is een man opgepakt voor meerdere zedenzaken in korte tijd. De man zou gisteren hebben geprobeerd om een jonge vrouw aan te randen. Hij zou haar de borstjes in hebben getrokken. Ook op andere plekken in de stad onder Rotterdam zou hij hebben toegeslagen. Via Burgernet werd een signalement verspreid. De opgepakte man is een dertiger. Het Australische Great Barrier Reef komt toch niet op de UNESCO-lijst voor bedreigd werelderfgoed. Er wordt al langer gewaarschuwd dat het grootste koraalrif ter wereld moet worden toegevoegd omdat het in gevaar is. Door klimaatverandering verbleekt het koraal en sterft het af. Maar volgens UNESCO is het rif de afgelopen jaren veerkrachtiger geworden. En heeft Australië goede stappen genomen om het koraalrif beter te beschermen. Het Great Barrier Reef is zo'n 2400 kilometer lang en er leven zo'n 400 soorten koraal. In de Verenigde Staten wordt het 250-jarig bestaan van het land gevierd. Niet alle festiviteiten gaan door vanwege de hitte. In de hoofdstad Washington is de parade afgelast. Het kan er meer dan 40 graden worden in de stad. Ook op andere plekken worden vieringen aangepast. Het weer, in het midden en zuiden veel zon. In het noorden wat meer bewolking bij 20 tot 26 graden. Morgen een mix van zon en wolken en een lokale bui. Het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Grote dank. Situatie op de weg dan. 1 vertraging bekend bij de ANWB. De A2 van knooppunt het Vonderen naar Roosteren. 22 minuten, 4 kilometer. Dat komt er een ongeluk. Het goede nieuws is dat de weg daar wel weer vrij is.
7: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt 1 aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken, surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
8: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
7: Inspiratie aan jouw voordeur.
9: Geniet van de zomer. Geniet van een dagje in de Philips fruittuin. Geniet van de ruimte van onze boomgaard en speel in de splinternieuw aangelegde speeltuin. Geniet van een heerlijke pannenkoek, gezond broodje, koel drankje of speciaal biertje op het terras van het pannenkoekenhuis. Geniet van onze dagelijkse verse streekproducten uit onze landwinkel. Kom genieten in de Philips fruittuin en pluk het geluk. Oorschotsedijk 14A, Eindhoven. Philipsfruittuin.nl.
10: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar bouwbuddy.nl.
0: Met extra veel muziek op deze zaterdagmiddag. Zometeen een Glow Classic van Armin van Buuren en Sharon den Adel. In and Out of Love hoor je naar Russo. Every

0: Drop Dead.
1: Olivia Rodrigo bij Glow FM, Joro. Drop Dead. Weet je het nog? Ik liet je een minuut of 15 geleden... Ja, het een stukje van het liedje van Shakira horen. Samen met Burna Boy heeft zij natuurlijk het officiële WK-anthem van 2026, Die Die. Ja, dat moet alleen een kleine update krijgen, vond ik. Want ja, ze zingt op een gegeven moment over heel veel landen die, nou ja, voorheen kans maakten om wereldkampioen te worden. Inmiddels is dat niet meer zo. Dat stukje waar het om gaat, dat is dit.
2: Dilemma.

0: US England.
1: Nou ja, dat dus. Maar daar moet iets nieuws voor komen. Ja, ik hoop niet dat je er te veel van verwacht hebt. Want ik heb het zojuist ook al gezegd. Maar dit is de nieuwe versie. Nogmaals, verwacht er niet te veel van.
0: Brazil, Argentina, Colombia. US England.
1: Ja, dat was hem al. Ja, nou, oké, ja, nog even één keer trouwens. Nog één keer, even één keertje.
0: Brazil, Argentina, Colombia. US, England, South America.
1: Ja. Nee, oké, het was niet heel goed. Ja, ik heb alleen maar de landen eruit geknipt die niet meer meedoen.

Zometeen bepaal jij wat er gebeurt op Glow FM. Ik geef je de keuze uit 2 liedjes van Lost Frequencies. Maar welke moet ik helemaal draaien? Zometeen is het aan jou. Nu eerst een kleine mededeling van Roxy Dekker voor haar bankzitter Koen van Heest met betrekking tot het avondeten. Ja, ze eet namelijk niet mee vanavond. Luister maar.

Kitchen, je hoorde Bibi Rexha en Fadeless zojuist bij Glow FM. Ja, de zomer in Nederland. Hier in het centrum van Eindhoven schijnt de zon volop. Ik zie ook eigenlijk alleen maar mensen voorbij lopen in ontzettend zomerse outfits. Veel korte broekies lopen langs. Van die ananasjes op bloesjes of zo. Van die korte mouwen bloesjes. Ja, het ziet er ontzettend tropisch uit allemaal. Dat is mooi natuurlijk. Ik dacht, daarom geef ik je de keuze uit twee echte zomerhits. En als je het over zomerhits hebt, dan zou Lost Frequencies daar best goed bij passen. Een aantal jaar geleden had hij een dikke hit met Rise. Deze, dat is optie nummer 1 vandaag. En een paar weken terug bracht hij een nieuwe track uit, Live It All. Die is ook heel goed. Jij zegt het dus, wordt het Live It All of toch Rise? Lost Frequencies hoor je zo meteen sowieso.

Zo, dit is misschien wel een van de beste liedjes van Farrick Dawn, als je het mij vraagt, Jorden. You. 1 minuut over half 4. Glow FM weekend weerbericht. Zomerse zaterdagmiddag. 25 graden kan het worden. Vanavond nog lang warm en morgen een afwisseling van zon en wolken. Bij een graad of 22. Goed nieuws is er vanaf de weg. De ANWB heeft goed nieuws, want er zijn geen files. En Flitsmeister meldt ook geen snelheidscontroles. Zometeen Major Lazer en dus de winnaar van die Lost Frequencies Battle.

Live It All. Dat stuurde Nick via een berichtje in de Glow FM app. Ja, leuke woordspeling, zo heet het liedje natuurlijk, van Sabrina Carpenter. We zitten midden in de Lost Frequencies Battle. Twee opties van Lost Frequencies, twee liedjes. De vraag aan jou is, welke van die twee wil je helemaal horen? Optie 1, Rise van hem. Ja, of toch deze nieuwe Live It All. Opnieuw Lost Frequencies dus. Sanne stuurt, ik ga voor Live It All. Kreeg hem gisteren nog in de auto. En heb hem meteen harder gezet. Wat een heerlijke plaat. Mark zegt, Rise blijft goed. Maar mijn stem gaat toch naar die nieuwe Live It All. Echt zo'n nummer waar je meteen zin in de zomer van krijgt. Lisa zegt, Live It All graag lekker in de tuin met een drankje erbij. Meer heb je eigenlijk niet nodig. Live It All krijgt de stem van Kevin. Die vibe voelt heel relaxed. Nina gaat voor de klassieker Rise. Femke vindt het een lastige keuze, maar toch Live It All. En Tim zegt, eigenlijk is alles van Lost Frequencies goed. Dus welke het ook wordt, het maakt mij niet uit. Het is die nieuwe geworden, hoor. Live It All, de winnaar van de Lost Frequencies Battle vandaag. Dit is Glow FM. En Lost Frequencies.

dit is lekker toch? Live It All van Lost Frequencies, nieuwe muziek bij Glow FM. Zometeen wil ik graag de hele versie van dit liedje voor je draaien. Dan heb ik het over de hele versie van dit nummer. Ja, toch? Die ken je wel, hè?

Ali daarvoor. Met Ronnie Flex en Frenna en Populair. Hey, stel je voor, je zit op het terras en je hoort ineens je eigen liedje om je heen gezongen worden. Nou ja, het overkwam Rutger van Barneveld. Hij zat op het terras in Malaga en daar werd zijn eigen liedje dus ook meegezongen door de vakantievierende Nederlanders daar ter plaatse. Het is de feesthit van het moment. Je gaat hem nu horen bij Glow. Dit is Rutger van Barneveld.

0: laatste Marshmallow met Thomas Redjorde, Where We Go bij Glow FM. En daarvoor nog, dat liedje werd omarmd in de Glow FM-app. Onder andere door Nova en ook door Patricia Jorde, Rutger van Barneveld en Zwoele Zomernachten. Toch wel de feesthit van het moment, hè? Dat feest gaat eigenlijk gewoon door bij Glow FM. De rest van de dag... Zometeen onder andere Martin Garrix van Ed Sheeran, Repeat It, Last Go en ook deze van Jelly Roll. I'm good, binnen een paar minuten, goed weekend.
1: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene, aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
2: Is het bij u in de zomer ook zo warm in huis? De Wolde Woningstoffering is al 40 jaar een vertrouwd gezicht in de regio. Het adres voor gordijnen, in-betweens en raambekleding. Ook gespecialiseerd in buitenzonwering, zoals screens, rolluiken, buitenjaloezieën, zonneschermen en horen van hoge kwaliteit. En we bieden vrijblijvend advies aan huis. Profiteer nu tijdelijk van gratis montage. Kijk op dewoldezonwering.nl.
3: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Veem geweest?
4: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel het slagerijreinders.nl.
3: Ja hoor, ik ga voortaan naar Slagerij Reinders Veem.
1: 1 juli bestaat Bouwmarkt Groene 50 jaar. Vier met ons mee tot en met 5 juli. Met demo's, kortingen en de Groene Limited Edition Goodie Bag.
5: Glow FM. In de app via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
6: 4 uur.
7: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bijna de helft van de Nederlanders gaat deze zomer niet op vakantie. Dat blijkt uit onderzoek van de ANWB. Volgens de ANWB kiezen steeds meer mensen voor een vakantie buiten het hoogseizoen, zoals in de meivakantie of in september. Een vakantie in eigen land is nog altijd het populairst. Daarna zijn de meest gewilde bestemmingen Frankrijk, Duitsland, Spanje en Italië. In Middelburg zijn twee mannen aangehouden na een tip dat ze in hun bestelbus vuurwapens hadden. Een speciale politieafdeling was ingezet omdat de twee mogelijk vuurwapengevaarlijk zouden zijn. In de bestelbus werd inderdaad een vuurwapen gevonden, ook lag er munitie in. De twee mannen van 21 en 27 zitten vast. De Spaanse hulpdiensten zeggen dat ze de natuurbrand in de Costa Brava voor een groot deel onder controle hebben. Ze hopen de brand later vandaag helemaal te hebben geblust. De Catalaanse brandweer is wel bang dat het vuur de komende dagen weer oplaait, omdat er een hittegolf heerst in Spanje. Een gebied van 30.000 hectare natuur wordt dan bedreigd. Zo'n 12.000 inwoners van het getroffen gebied moeten thuis blijven. En een groep kinderen op vakantiekamp is geëvacueerd door de brandweer. Ook in Frankrijk en Portugal woeden meerdere natuurbranden. Max Verstappen is zesde geworden bij de sprintrace van de Grand Prix van Groot-Brittannië. Hij had een slechte start en viel terug van de derde naar de zesde positie. Italiaan Antonelli van Mercedes werd eerste, de Brit Hamilton in zijn Ferrari tweede en Norris in de McLaren derde. Door zijn winst loopt Antonelli verder uit in het wereldkampioenschap. Verstappen staat daar nu op de zevende plek. Morgen om 4 uur wordt op Silverstone de hoofdrace van de Grote Prijs van Groot-Brittannië gehouden. Het weer, in het midden en zuiden veel zon. In het noorden wat meer bewolking bij 20 tot 26 graden. Morgen een mix van zon en wolken en een lokale bui. Het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het zuiden van het land is een ongeluk gebeurd op de A59 Zierikzee richting Den Bosch. Tussen Waalwijk en Afrit Heusden is de vertraging 10 minuten. 1 rijstrook is dicht. En tot...
9: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
10: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
9: Inspiratie aan jouw voordeur.
11: Geniet van de zomer. Geniet van een dagje in de Philips Fruittuin. Geniet van de ruimte van onze boomgaard en speel in de splinternieuw aangelegde speeltuin. Geniet van een heerlijke pannenkoek, gezond broodje, koel drankje of speciaal biertje op het terras van het Pannenkoekenhuis. Geniet van onze dagelijkse verse streekproducten uit onze landwinkel. Kom genieten in de Philips Fruittuin en pluk het geluk. Oorschotse Dijk 14a Eindhoven. Philipsfruittuin.nl.

0: heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
1: Is het bij u in de zomer ook zo warm in huis? De Wolde Woningstoffering is al 40 jaar een vertrouwd gezicht in de regio. Het adres voor gordijnen, in-betweens en raambekleding. Ook gespecialiseerd in buitenzonwering, zoals screens, rolluiken, buitenjaloezieën, zonneschermen en horen van hoge kwaliteit. En we bieden vrijblijvend advies aan huis. Profiteer nu tijdelijk van gratis montage. Kijk op dewoldezonwering.nl.
2: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Versalsveem geweest?
3: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel het slagerijreinders.nl.
2: Ja hoor, ik ga voortaan naar slagerij Reinders Versalsveem.
4: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar Bouwbuddy.nl.
0: 1 juli bestaat Bouwmarkt Groene 50 jaar. Vier met ons mee tot en met 5 juli. Met demo's, kortingen en de Groene Limited Edition Goodie Bag.
5: Glow FM. In de app, via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
6: 5 uur.
7: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Spaanse hulpdiensten zeggen dat ze de natuurbrand in de Costa Brava voor een groot deel onder controle hebben. Ze hopen de brand later vandaag helemaal te hebben geblust. De Catalaanse brandweer is wel bang dat het vuur de komende dagen weer oplaait, omdat er een hittegolf heerst in Spanje. Een gebied van 30.000 hectare natuur wordt dan bedreigd. Zo'n 12.000 inwoners van het getroffen gebied moeten thuis blijven. Een groep kinderen op vakantiekamp is geëvacueerd door de brandweer. Ook in Frankrijk en Portugal woeden meerdere natuurbranden. Op meerdere plekken in Mali zijn vanochtend steden aangevallen door opstandelingen. Het gaat om separatisten van de FLA die in april ook al aanvallen uitvoerden op het regeringsleger. Toen werkten ze samen met een tak van Al-Qaeda. Of die nu ook betrokken waren bij de aanvallen is niet bekend. In Middelburg zijn twee mannen aangehouden na een tip dat ze in hun bestelbus vuurwapens hadden. Een speciale politieafdeling was ingezet, omdat de twee mogelijk vuurwapengevaarlijk zouden zijn. In de bestelbus werd inderdaad een vuurwapen gevonden en ook lag er munitie in. De twee mannen van 21 en 27 zitten vast. Een Duitse familie heeft bij het opknappen van de tuin ruim 1000 botten en tanden gevonden. De menselijke resten zijn van zowel kinderen als volwassenen. Onderzoekers schatten dat ze tussen de 50 en 100 jaar oud zijn. Het huis is in de jaren 60 gebouwd. Iemand heeft aan de lokale politie verteld dat er mogelijk grond van een begraafplaats is gebruikt bij de bouw. De politie doet onderzoek, maar sluit een misdrijf uit. Het weer, in de loop van de avond meer bewolking en vannacht koelt het af naar een graad of 16. Morgen meer wolkenvelden en lokaal wat regen. In het zuiden meer zon, het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
2: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Versalsveem geweest?
3: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel at slagerijreinders.nl.
2: Ja hoor, ik ga voortaan naar Slagerij Reinders Verse Holtveen.
1: Is het bij u in de zomer ook zo warm in huis? De Wolde Woningstoffering is al 40 jaar een vertrouwd gezicht in de regio. Het adres voor gordijnen, in-betweens en raambekleding. Ook gespecialiseerd in buitenzonwering, zoals screens, rolluiken, buitenjaloezieën, zonneschermen en horen van hoge kwaliteit. En we bieden vrijblijvend advies aan huis. Profiteer nu tijdelijk van gratis montage. Kijk op dewoldezonwering.nl.
0: 1 juli bestaat Bouwmarkt Groene 50 jaar. Vier met ons mee tot en met 5 juli. Met demo's, kortingen en de Groene Limited Edition.

0: Dat is makkelijk. Badkamerwinkelaanhuis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
1: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
0: Inspiratie aan jouw voordeur.
2: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman, zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar Bouwbuddy.nl.
3: Geniet van de zomer. Geniet van een dagje in de Philips Fruittuin. Geniet van de ruimte van onze boomgaard en speel in de splinternieuw aangelegde speeltuin. Geniet van een heerlijke pannenkoek, gezond broodje, koel drankje of speciaal biertje op het terras van het pannenkoekenhuis. Geniet van onze dagelijkse verse streekproducten uit onze landwinkel. Kom genieten in de Philips Fruittuin en pluk het geluk. Oorschotsedijk 14a Eindhoven. Philipsfruittuin.nl.
4: Glow FM. In de app, via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
5: 6:00. Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bij een auto-ongeluk bij Helmond is oud-burgemeester Gerard Daendels van Deurne omgekomen. Vanmiddag kwam zijn auto op een N-weg in botsing met een vrachtwagen. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. Daendels was eerder burgemeester in Liempde en daarna in Meel en Sint-Hubert. Van 2000 tot 2010 was hij burgemeester van de gemeente Deurne, ten oosten van Helmond. Daendels was 80 jaar. De paus heeft vandaag het Italiaanse eiland Lampedusa bezocht. Tijdens een mis riep paus Leo op om meer te doen voor migranten. De Amerikaanse vicepresident Vance had paus Leo, die uit Amerika komt, uitgenodigd om vandaag naar de 250ste verjaardag van de VS in het land te gaan. Maar daar is de paus niet op ingegaan. Waarom is niet bekendgemaakt. Eerder bracht de paus wel al zijn felicitaties over aan de VS. Steeds meer mensen kiezen voor een vakantie buiten het hoogseizoen. Dat staat in een onderzoek van de ANWB. Daaruit blijkt ook dat de helft van de Nederlanders deze zomer niet op vakantie gaat. De mensen die wel gaan, gaan het liefst naar Frankrijk, Duitsland, Spanje of Italië. Een man van in de 30 is opgepakt omdat hij gisteren in Spijkenisse in korte tijd meerdere zedendelicten zou hebben gepleegd. Hij zou onder meer hebben geprobeerd om een jonge vrouw aan te randen en haar de bosjes in te trekken. Op het tennistoernooi van Wimbledon is titelverdediger Iga Swiatek in de derde ronde uitgeschakeld. De Poolse verloor verrassend in twee sets van Alessandra Ayala uit de Filipijnen. Ayala had nog nooit een partij gewonnen in het hoofdtoernooi van Wimbledon. Ondertussen hebben Venus en Serena Williams zich teruggetrokken voor het dubbelspel van Wimbledon. De 44-jarige Serena heeft knieklachten. Het weer, in de loop van de avond meer bewolking. En vannacht koelt het af na een graad of 16. Morgen wolken en lokaal wat regen. In het zuiden meer zon. Het wordt dan zo'n 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 7 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De politie heeft 270 mensen opgepakt die vandaag probeerden de A12 te blokkeren bij de afslag Houten. De activisten van onder meer Extinction Rebellion probeerden met voertuigen de weg te blokkeren. En ook stonden er klimaatdemonstranten op de vluchtstrook te wachten om de weg op te gaan. De politie had 300 agenten ingezet om de actie zo snel mogelijk te beëindigen. En ook de ME was aanwezig. In april was er een soortgelijke actie. Toen lukte het de activisten wel om de snelweg te blokkeren. Er werden toen zo'n 400 mensen opgepakt. De paus heeft vandaag het Italiaanse eiland Lampedusa bezocht. Tijdens een mis riep paus Leo op om meer te doen voor migranten. De Amerikaanse vicepresident Vance had paus Leo, die uit Amerika komt, uitgenodigd om vandaag de 250ste verjaardag van de VS in dat land te vieren. Maar daar is de paus dus niet op ingegaan. Waarom is niet bekendgemaakt. Eerder bracht de paus wel al zijn felicitaties over aan de VS. Steeds meer mensen kiezen voor een vakantie buiten het hoogseizoen. Dat staat in een onderzoek van de ANWB. Daaruit blijkt ook dat de helft van de Nederlanders deze zomer niet op vakantie gaat. De mensen die wel gaan, gaan het liefst naar Frankrijk, Duitsland, Spanje of Italië. Max Verstappen start morgen als 7e bij de Grand Prix van Groot-Brittannië. De pole position is voor WK-leider Kimi Antonelli van Mercedes. Max Verstappen was eerder vandaag 6e geworden bij de sprintrace. Hij had een slechte start en viel terug van de 3e naar de 6e positie. Italiaan Antonelli van Mercedes werd 1e, de Brit Hamilton in zijn Ferrari 2e en Norris in de McLaren 3e. Morgen om 4:00 wordt op Silverstone de hoofdrace van de Grote Prijs van Groot-Brittannië gehouden. Het weer, in de loop van de avond meer bewolking. En vannacht koelt het af naar een graad of 16. Morgen meer wolkenvelden en lokaal wat regen. In het zuiden meer zon, wordt zo'n 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 8 uur. Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De politie heeft 270 mensen opgepakt die vandaag probeerden de A12 te blokkeren bij de afslag Houten. De activisten van onder meer Extinction Rebellion probeerden met voertuigen de weg te blokkeren. Ook stonden er klimaatdemonstranten op de vluchtstrook te wachten om de weg op te gaan. De politie had 300 agenten ingezet om de actie zo snel mogelijk te beëindigen. Ook de ME was aanwezig. In april was een soortgelijke actie. Toen lukte het de activisten wel om de snelweg te blokkeren. En zo werden er zo'n 400 mensen opgepakt. Bij een auto-ongeluk bij Helmond is oud-burgemeester Gerard Daendels van Deurne omgekomen. Vanmiddag kwam zijn auto op een N-weg in botsing met een vrachtwagen. Hoe het kon gebeuren is nog onduidelijk. Daendels was eerder burgemeester in Liempte en daarna in Meel en Sint-Hubert. Van 2000 tot 2010 was hij burgemeester van de gemeente Deurne, ten oosten van Helmond. Daendels was 80 jaar. De Spaanse hulpdiensten zeggen dat ze de natuurbrand in de Costa Brava voor een groot deel onder controle hebben. De Catalaanse brandweer is wel bang dat het vuur de komende dagen weer oplaait, omdat er een hittegolf heerst in Spanje. Ook in Frankrijk en Portugal woeden meerdere natuurbranden. De eerste rit van de Tour de France is gewonnen door Jonas Vingegaard van team Visma Leasebike. Hij was de snelste in de ploegentijdrit in Barcelona en is daarmee ook de eerste drager van de gele trui. Vingegaard was ruim 8 seconden sneller dan Filippo Ganna en 12 seconden sneller dan zijn rivaal Pogacar. Met de tijdrit ging de 113e editie van de Tour van start. Morgen is de tweede rit. Die is 184 kilometer lang en gaat van Tarragona naar Barcelona. Het weer, in de loop van de avond meer bewolking en vannacht koelt het af naar een graad of 16. Morgen meer wolkenvelden en lokaal wat regen. In het zuiden meer zon. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

bang dat je vindt dat ze zich aanstelt. Als ze jou vertelt waarmee ze leeft. Ze wil niet dat je ziet wat er in haar schuilt.

0: FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 9 uur. Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Demonstranten hebben vandaag geprobeerd om in Duitsland het congres van de radicaal-rechtse partij AfD te dwarsbomen. Ruim 30.000 mensen waren daarvoor naar de oostelijke stad Erfurt gekomen. Ze protesteerden tegen onder meer vreemdelingenhaat. Vooraf had de politie al geregeld dat er 6.000 agenten paraat stonden. De politie greep in om de toegangswegen tot de stad vrij te maken toen die geblokkeerd werden door demonstranten. Uiteindelijk kon de conferentie gewoon doorgaan en werden de twee leiders van de AfD herkozen. In Spijkenisse is een man opgepakt voor meerdere zedenzaken in korte tijd. De man zou gisteren hebben geprobeerd om een jonge vrouw aan te randen. Hij zou haar de borstjes in hebben getrokken. Ook op andere plekken in de stad onder Rotterdam zou hij hebben toegeslagen. Via Burgernet werd een signalement verspreid. De opgepakte man is een dertiger. De politie heeft 270 mensen opgepakt die vandaag probeerden de A12 te blokkeren bij de afslag Houten. De activisten van onder meer Extinction Rebellion probeerden met voertuigen de weg te blokkeren. Ook stonden er klimaatdemonstranten op de vluchtstrook te wachten om de weg op te gaan. De politie had 300 agenten ingezet om de actie zo snel mogelijk te beëindigen. Ook de ME was aanwezig. In april was er een soortgelijke actie. Toen lukte het de activisten wel om lange tijd de snelweg te blokkeren. Toen werden er zo'n 400 mensen opgepakt. In een stad in het noorden van Duitsland heeft een familie ruim 1000 botten gevonden bij het opknappen van hun tuin. De menselijke resten zijn volgens onderzoekers 50 tot 100 jaar oud. Er wordt onder meer onderzocht of er grond van een begraafplaats is gebruikt bij het bouwen van het huis. Het weer, in de loop van de avond meer bewolking en vannacht koelt het af naar een graad of 16. Morgen meer wolkenvelden en lokaal wat regen, maar in het zuiden meer zon. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Won't you give me that step by step? Won't you give me that step by step? I
1: het ritme van de Brainport en het geluid.

0: in de app, via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 10 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het is demonstranten in Duitsland vandaag niet gelukt om het congres van AfD te dwarsbomen. Er waren ruim 30.000 betogers naar de bijeenkomst van de radicaal-rechtse partij gekomen. Zij demonstreerden tegen vreemdelingenhaat. Uiteindelijk kon het congres doorgaan en werden de leiders herkozen. De politie heeft 270 mensen opgepakt die vandaag probeerden de A12 te blokkeren bij de afslag Houten. De activisten van onder meer Extinction Rebellion probeerden met voertuigen de weg te blokkeren. Ook stonden er klimaatdemonstranten op de vluchtstrook te wachten om de weg op te gaan. De politie had 300 agenten ingezet om de actie zo snel mogelijk te beëindigen. En ook de ME was aanwezig. De eerste kwartfinalist van het WK voetbal is bekend. Marokko won in Houston met 3-0 van Canada. Alle goals vielen in de tweede helft. Marokko schakelde deze week ook al Nederland uit op het WK. In de kwartfinale moet Marokko het opnemen tegen de winnaar van de wedstrijd tussen Paraguay en Frankrijk. Die wedstrijd begint straks om 11 uur en is rechtstreeks te zien bij de NOS. En na de winst van Marokko in de achtste finale van het WK voetbal zijn in Nederland fans van het elftal de straat opgegaan. Op verschillende plekken rijden ze toeterend door de straten met Marokkaanse vlaggen. Op sommige plekken zijn straten afgesloten om ongeregeldheden te voorkomen. Bijvoorbeeld in de Haagse Schilderswijk. Op beelden is te zien dat er gemaskerde jongeren door de wijk lopen, waarop de politie de groep uiteendrijft. In het centrum van Rotterdam is vanavond met zwaar vuurwerk gegooid. En ook gooiden er jongeren met eieren naar de ME. Het weer. In de loop van de avond meer bewolking. En vannacht koelt het af naar een graad of 16. Morgen meer wolkenvelden en lokaal wat regen. In het zuiden meer zon. Het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: in de app, via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 11 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het dodental na de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Ook is het aantal mensen dat gewond is geraakt naar boven bijgesteld. Het gaat om ruim 16.500 mensen. De verwachting is dat het dodental verder zal oplopen. Want tienduizenden mensen worden nog vermist. De kans dat er levenden onder het puin worden gevonden is zo goed als nul, zeggen experts. Voor de duizenden mensen die hun huis kwijt zijn geraakt, zijn er opvangkampen ingericht. Venezolaanse artsen maken zich zorgen over de slechte hygiënische omstandigheden op die plekken. 270 mensen die vandaag de snelweg A12 probeerden te blokkeren, zijn opgepakt. Onder hen zijn 21 inzittenden van voertuigen die de snelweg blokkeerden. Het lukte activisten van Extinction Rebellion kort om de parallelbaan van de snelweg te blokkeren, maar de politie kon de actie snel beëindigen. De eerste kwartfinalist van het WK voetbal is bekend. Marokko won in Houston met 3-0 van Canada. Alle goals vielen in de tweede helft. Marokko schakelde deze week ook al Nederland uit op het WK. In de kwartfinale moet Marokko het opnemen tegen de winnaar van de wedstrijd tussen Paraguay en Frankrijk. En die wedstrijd begint rond deze tijd en is rechtstreeks te zien bij de NOS. Na de winst van Marokko in de achtste finale op het WK voetbal zijn in Nederland fans van het elftal de straat opgegaan. Onder meer Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Amersfoort wordt feest gevierd. Op sommige plekken zijn straten afgesloten om ongeregeldheden te voorkomen. Bijvoorbeeld in de Haagse Schilderswijk. Op beelden is te zien dat er gemaskerde jongeren door de wijk lopen, waarop de politie de groep uiteen drijft. In het centrum van Rotterdam is vanavond met zwaar vuurwerk gegooid en ook gooiden er jongeren met eieren naar de ME. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 16. Morgen meer wolkenvelden en lokaal wat regen. In het zuiden meer zon. Het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: A Taste of Dance.
3: Welkom bij A Taste of Dance. Ik ben Marcel en zoals elke zaterdagavond

Guy, Frederick Dawn, Gustavo Gazzonato, The Aston Shuffle en Sam Schur. Straks hoor je de oude danskaker van Frankie Rizzardo. En ook deze week natuurlijk weer een nieuwe. Deze zaterdag is die van Martin Garrix en Madonna. Zometeen draai ik het piano-gedreven World of House van KPD. Een ode aan deze muziek. Maar we beginnen met Sexy MF van Jackie en Aviv Saab. De titel verraadt het al een beetje, een knipoog naar...

0: Ik draaide On Fire van Dompy, Enduro Disco en Rendezvous Royal. Disco house met mega herkenbare elementen die het warm en vrolijk maken. Zometeen hoor je de oude danskraker van Frankie Rizzardo. Maar daarvoor eerst When the Beat Goes Down van de Engelse Costa. Een plaat die net als de vorige teruggrijpt naar de klassieke disco house. Ook hier weer lekker veel piano en een soulvolle vocal.
1: Jouw nummer 1 in de Brainport.
2: Glow FM.

0: oude danskraker Frankie Rizzardo met Feel. Tijd voor weer een nieuwe. En dat is meteen een opvallende combinatie. Madonna en Martin Garrix. Al sinds de jaren 80 eist Madonna de dansvloer op. Van disco en pop tot house en club. En Martin Garrix, die zoekt ook buiten zijn festivalhits steeds vaker de samenwerking met grote stemmen. In Bizar hoor je die twee werelden samenkomen. Madonna's herkenbare vocal en attitude met de strakke moderne dansproductie van Garrix. Niet te zwaar, wel direct en met precies dat beetje drama dat je van Madonna verwacht.
1: A Taste of Dance. Dit is deze week
2: de Glow FM Danskraker.

0: Ik draaide 1995 Feel the Vibe van Mattai en Omic. Het Italiaanse duo knipoogt wederom naar de vocal house uit het midden van de jaren 90. Piano's, disco-invloeden en een flinke portie nostalgie. Precies zoals ik het graag heb. Hiervoor draaide ik Time After Time in de DJ Spanner Mick Freak remix van Babbitt. Het origineel uit 2019 krijgt een nieuwe pianomelodie die heel erg lijkt op Another Chance van Roger Sanchez. We gaan door met twee Nederlandse generatie producers. Michel de Heij draait al heel wat jaren mee met zijn 57 jaar. En de opkomende Job de Jong, die is pas 22. Dit is Get On Up.
1: Glow FM.

dance.

Dat was Lost at the End van Farrick Dawn. Een plaat die wat harder is dan je van hem gewend bent, maar het past hem als een nieuwe jas. Daarvoor hoorde je The Dominator van Scarlett O'Malley. De track sampled de legendarische hardcore klassieker uit 1991 van Human Resource. Al kiest Scarlett O'Malley hier duidelijk voor een heel andere richting. Meer housey en minder heftig. Ik heb nog 4 platen voor je tot het nieuws. Zometeen hoor je de Aston Shuffle met In Love With The Feeling. Maar we beginnen met Freak Song van de Braziliaanse producer Gustavo Gazzonato. Funky house met een hele dikke bas. Glow FM. A Taste of Dance.

aan Beyoncé. Maar dat is het dus zeker niet. Het duo pakt een hele andere route en levert een echte clubtrack af. Het is tijd voor de laatste plaat aan de start van jouw Eindhoven Stapnacht. We sluiten af met de Duitse producer Sam Schur. Hij staat bekend om zijn melodische, organische house sound met een stevige beat. Dit is Belinda. Fijn weekend. Glow FM.

bubbling. Keep bubbling.

0: via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 12 uur.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Na de winst van Marokko in de achtste finales van het WK voetbal zijn Nederlandse steden fans de straat opgegaan om de overwinning te vieren. Op sommige plekken is de sfeer omgeslagen. In Rotterdam is de mobiele eenheid in actie gekomen en zouden ook arrestaties zijn verricht. Relschoppers gooiden onder meer met zwaar vuurwerk en stenen. In Den Haag heeft de burgemeester een noodbevel uitgevaardigd voor een deel van de Schilderswijk. Daar heeft de ME een zogeheten waterwerper ingezet om de onrustige menigte uiteen te drijven. Marokko plaatste zich als eerste land voor de kwartfinale van het WK door met 3-0 te winnen van Canada. Op dit moment staan Paraguay en Frankrijk tegenover elkaar voor een plekje bij de laatste acht. Die wedstrijd is live te zien bij de NOS. Het dodental na de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Ook het aantal mensen dat gewond is geraakt is naar boven bijgesteld. Het gaat om ruim 16.500 mensen. De verwachting is dat het dodental verder zal oplopen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. De kans dat er levenden onder het puin worden gevonden is nihil, zeggen experts. Voor duizenden mensen die in huis zijn kwijtgeraakt zijn er opvangplekken ingericht. Venezolaanse artsen maken zich zorgen over de slechte hygiënische omstandigheden op die plekken. En de eerste rit van de Tour de France is gewonnen door Jonas Vingegaard van het team Visma Lease Bike. Hij was de snelste in ploegentijdrit in Barcelona en is daarmee ook de eerste drager van de gele trui deze Tour. Vingegaard was ruim 8 seconden sneller dan Filippo Ganna en 12 seconden sneller dan zijn rivaal Tadej Pogacar. Met de tijdrit ging de 113e editie van de Tour van start. Komende dag is de tweede rit. Die is 184 kilometer lang en gaat van Tarragona naar Barcelona. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 16. Komende dag veel bewolking, lokaal wat regen en hier en daar zon. En het wordt 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Vision Machine and Friends.

0: via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 1 uur.
2: Het jij verschuren met het NOS-journaal. Na de winst van Marokko in de achtste finale van het WK voetbal zijn in Nederlandse steden fans de straat opgegaan om de overwinning te vieren. Op sommige plekken sloeg de sfeer om. In Rotterdam kwam de mobiele eenheid in actie en werden arrestaties verricht. Relschoppers gooiden onder meer met zwaar vuurwerk en stenen. Ook in Utrecht, Leiden en Den Haag was het onrustig. Voor een deel van de Haagse Schilderswijk werd een noodbevel uitgevaardigd. Daar zette de ME een zogeheten waterwerper in om de menigte uiteen te drijven. Inmiddels is het weer rustig in de wijk. Marokko plaatste zich als eerste land voor de kwartfinale van het WK door met 3-0 te winnen van Canada. Op dit moment staan Paraguay en Frankrijk tegenover elkaar voor een plekje bij de laatste 8. En die wedstrijd is live te zien bij de NOS. Het dodental na de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Ook het aantal mensen dat gewond is geraakt is naar boven bijgesteld. Het gaat om ruim 16.500 mensen. De verwachting is dat het dodental verder zal oplopen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. De kans dat er levenden onder het puin worden gehaald is nihil, zeggen experts. Voor de duizenden mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt zijn er opvangplekken ingericht. Venezolaanse artsen maken zich zorgen over de slechte hygiënische omstandigheden op die plekken. En een opmerkelijk verhaal van Omroep Brabant. Twee vrouwen die meer dan 40 jaar geleden als baby uit India werden geadopteerd en later vriendinnen werden, blijken zussen te zijn. Mena Geltink uit Gemert en Minal Thijssen uit Made bouwden als tiener een vriendschap op die later verwaterde. Als Minal in 2025 een reis maakt door India, besluit ze haar roots te onderzoeken. Uit een DNA-test blijkt dat haar vroegere vriendin eigenlijk haar zus is. Ik was helemaal in shock, vertelt Minal. De zussen zeggen dat ze altijd al een bijzondere band hebben gevoeld en hebben sinds hun ontdekking dagelijks contact. Het weer, vannacht koelt het af naar een graad of 16. Komende dag veel bewolking, lokaal wat regen en hier en daar zon. En het wordt 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

Koppers eraf van Transmission 95. Met zojuist I Kill All I Need in Extend the Big For You. Met Transmission nummer 96 dus. Met zometeen heel veel classic trends onderweg naar je toe. Zometeen ook de nieuwe The Goran. Steve Bryan komt er voor je aan. Above and Beyond. En ook Jake Wolf. Eerst de nieuwe track van John Martin samen met David Guetta. Ja, David Guetta die scoort niet heel vaak in Transmission. Behalve als hij met Morton een dikke Future Rave plaat uitbrengt. Maar deze keer is hij de Progressive House ingedoken. En ik vond hem wel goed. Deze nieuwe track samen met John Martin die heet Human. Je hoort hem nu bij Glow FM Transmission.

Jacob, oftewel Jake Wolf, die heeft in zijn solo carrière nogal wat progressive trance gemaakt. Heeft deze remix van Griffin, Jason Ross en Kelly Lehman After You ook gemaakt. En je hoorde hem zojuist in Glow FM. En Jacob, oftewel Jake Wolf, die heeft niet alleen aan de weg lopen timmeren. Nee, hij is onderdeel van het DJ-trio Highlight. Is getekend bij Enhanced Recordings. En speelt nu de sterren van de hemel op verschillende plekken ter wereld. De transmission is zometeen de Gorham. Eerst voor je Steve.

0: Jos. En dan zijn we duidelijk de Classic Trends hier vandaag. En die is echt enorm groot in die wereld. Ja, echt van pakken deze jaren 90. Tot nu worden er nog steeds heel veel nieuwe Classic Trends tracks uitgebracht. En de community, die is echt gigantisch.
1: Juist hoorde je Factor B en Lastly samen met Last.
0: En Echoes of a Past Life. Nou, het Past Life is zeker al voorbij voor sommigen. Vooral in de trance scene dus. Daarvoor hoorde je Above and Beyond. Samen met Sophie Johnston en Love is Not Enough. We duiken nog verder de classic trance in. Zometeen Showtek en Kate Ryan. Ook Paul, ook in Paul, komt er voor je aan. En ook Cejaro en Pitch staan voor je klaar. Hier is een track die mij meteen echt aansprak op het moment dat de eerste noot mijn oren bereikte. MS King, jongen uit Japan, heeft Septentrion gemaakt. Een hele lekkere emotionele track. En Delphin die heeft hem door de remixmachine heen gehaald. Kijk maar eens of dat je net zo hard gaat zweven of dat ik het doe. Je hoort hem nu op Mofet.

Dit trio uit Eindhoven, dat gaat echt alle kanten uit. Showtek, dat echt, ik heb het. Ze zoveel kanten uit zien springen. Hardstyle, hardcore, house. En nu dus de progressive, ja, beetje hardhouse, trancy vibe. Met een nieuwe track samen met Kate Ryan, Ella Ella. Een remix van haar eerdere track die ze eerder had uitgebracht. Onwijs lekkere plaat. Zometeen gaan we naar Cesaro en Bitch, Wide Awake. Ook DJ Spaceman en Synestia komt er voor je aan. Eerst gaan we naar de nieuwe Paul Oakenspont samen met Planet Perth en RG. Het is een remix van het Russische duo PPK Resurrection.